0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te

0: 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
2: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
3: Dit is Radio Ommeland.
4: 104.9 FM, jouw classic station. Music sounds better with you. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
5: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
6: This is the story of my baby.

0: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokken verwelkomen ze je met een vernieuwd concept. Met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokken, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grond.

0: Werk het tondeur 04 77 95 76 12.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
2: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje. Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fonduketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
3: Van aan de rand van Brugge, dit is Radio Ommeland.
2: Het is nu 3:00.
3: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.

0: energiefactuur. Illumen, unlimited energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: Jelle de Klerk BV, wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477-63-43-52. info@jellede-klerk-bvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
2: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.

0: Barood Ruddervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Ruddervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Als u op de Heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's De Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's De Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's De Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pizza.

0: Heidegraaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 4 uur. Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever. Meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
3: Taxi bestellen, taxi kusten bellen 0400 73 113 300 33. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0473 113 333.
0: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.

0: gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes.

0: tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be.
2: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
0: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij uw reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
3: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
4: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
3: Het is nu 5:00.
4: Radio Ommeland.
5: Ommeland.
4: De radio voor Brugge en omstreken.

0: nu oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes, heerlijk.

0: naast het Witte Paard. Open van maandag tot donderdag van 17 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraad 36 te Brugge.
2: Wat vervangen door een douche? Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 0477 95 76 12.
4: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
5: Welkom.
6: Hi, this is Janet Jackson.
7: Hi, this is Sting.
8: Hi, everybody. This is Annie Lennox.
9: Hi, this is Paul McCartney.
10: Hello, I'm Phil Collins.
11: De gouden hits herleven. Dit is Radio Ommeland.

0: Mario, goedemiddag.
1: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
0: Ja, ja, we zijn al open hoor.
1: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
0: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
1: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
0: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
1: Club Morfeo is open, Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
2: Oh, oké, geef mijn notasleutels en we zijn weg.
1: Oké, kom aan, let's go. Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
3: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
4: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 6 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: Er zijn vorig jaar in ons land meer dan 10 miljoen verkeersboetes uitgeschreven. Een verdubbeling in 5 jaar tijd. Die cijfers staan in de kranten van Mediahuis. De meeste boetes waren voor snelheidsovertredingen, gemiddeld 23.000 per dag. Tegelijk kwamen er vorig jaar 445 mensen om bij verkeersongevallen. Het laagste aantal ooit. Ons land moet van de rechter een Belgische moeder en haar dochter van 10 terughalen uit een kamp in Syrië. De vrouw trouwde 12 jaar geleden in Turkije en trok daarna met haar gezin naar Syrië. Daar zit ze nu al 9 jaar vast. Ze wil naar België terugkeren, maar de Belgische staat noemt de repatriëring onmogelijk door de situatie in Syrië. Maar het Hof verplicht ons land nu om

0: ondernemen. In tientallen steden in Frankrijk hebben duizenden Fransen betoogd. Ze zijn verontwaardigd over de zaak van het vermoorde meisje Liana. Het meisje van 11 is onlangs dood en misbruikt teruggevonden. Tegen de verdachte is 2 keer klachten gediend voor zedenfeiten, maar hij was nog altijd niet verhoord. Het gerecht heeft te traag gereageerd en zo gaat het altijd, vinden ze.
1: À chaque fois, l'émotion est immense. À chaque fois, les hommages se multiplient. Et à chaque fois, nous entendons la même promesse que les leçons sont tirées. Pourtant, les mêmes situations atroces dont nous sommes tous indignés reviennent.
0: De Franse justitie geeft toe dat er fouten zijn gemaakt. Het protest was een organisatie van vrouwen- en kinderrechtenorganisaties. Onze rode duivels zijn aangekomen in de VS. Kort voor middernacht onze tijd zijn ze geland in Seattle. Daar moeten ze zo snel mogelijk aanpassen aan een tijdsverschil, 9 uur vroeger dan hier. Intussen heeft Nederland zijn laatste oefenwedstrijd kunnen winnen tegen Oezbekistan, maar wel nipt, 2-1. Het verlossend doelpunt kwam pas diep in blessuretijd, via penalty. En in Brazilië geneest Neymar goed van een kuitblessure. Hij viel vorige maand uit en mist mogelijk de eerste wedstrijd van Brazilië tegen Marokko. Eerst zon, maar daarna komen er buien bij een graad of 18. Ook de komende dagen wisselvallig en fris.
2: Radio Ommeland.
3: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Jan is ladderzat en besluit een kortere weg naar huis te nemen over het kerkhof. Hij loopt over het kerkhof, hij struikelt over een steen en valt in een vers gedolven graf. Het lukt hem niet om eruit te komen en na een tijdje begint hij te roepen: help, help, ik heb het zo koud, ik heb het zo koud. De beheerder van de kerkhof hoort wat en gaat polshoogte nemen. Met zijn lamp komt hij bij het gedolven graf. Daar hoort hij: ik heb het zo koud, ik heb het zo koud. De beheerder schijnt met zijn lamp in het graf en zegt: dat vind ik gek. Volgens mij hebben ze uw kist gepikt. Een man komt thuis met twee grote emmers stalmest voor de tuin die hij had gehaald bij een boer in de buurt. Waar is dat voor? Vroeg zijn zoontje van 6 jaar. Voor de aardbeien, zei de man. Het zoontje staarde hem aan en zei toen: ik heb ze liever met slagroom. Mag dat ook? Marie staat met haar moeder onder de douche. Ze zegt: wat heeft mama daar? Mama zegt: dat is het paradijsje. En daar past maar 1 sleutel op. De volgende dag staat Marie met haar vader onder de douche. Papa, wat heeft papa daar? Papa zegt: dat is de sleutel van het paradijsje. De volgende dag zegt Marie: papa, papa, ik weet wie de reservesleutel heeft. En dat is de buurman.
1: Ommeland. Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Baron Vic Zwerts staat op de eerste rij wanneer het Heremnieke versterkt met een koor de voor de gelegenheid gecomponeerde Soedalmars speelt in een festivaltent in Merksplas Kolonie. Hier vieren duizenden medewerkers en hun familie de 60ste verjaardag van Soedal.
0: Ommeland. Info@radioommeland.be.

0: La Rote Ruddervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Ruddervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. Info at jelledeklerkbvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
2: Als u op de Heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
3: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokke verwelkomen ze je met een vernieuwd concept. Met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokke, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.
0: Gastropub Bechamel, voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
4: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras. Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus. Met Hugo Sigal en Friends.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
4: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers. Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa. Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39. Of info at stadsradiovlaanderen.be.
6: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
7: Het regionale nieuws.
8: In de wijk Nieuw-Gent is de eerste nieuwe sociale woontoren officieel geopend. Samen met sociale woonmaatschappij Thuispunt gaat de stad in totaal zo'n 6 verouderde woontorens vervangen door nieuwe woontorens. Het eerste gebouw telt al zo'n 92 appartementen. Sinds 1 mei zijn er geen transmigranten meer gezien voor onze kust en geen politie-interventies meer geweest. De arrestatie van 4 mensen in Duitsland zou er mee voor gezorgd hebben dat de toevoer van nautisch materiaal zoals opblaasbootjes, zwemvesten en GPS-trekkers stokt. Dat meldt minister van Justitie Annelies Verlinde van CD&V in de commissie Binnenlandse Zaken.
0: In de helft van het Elisabethpark in Ganzoren wordt momenteel het zwerfvuil niet opgeruimd. Door het contrast zichtbaar te maken met de andere helft van het park die wel wordt opgeruimd, wil Leefmilieu Brussel sensibiliseren. Niet schrikken dus als u deze week bij een wandeling door het park op de grens van Koekelberg en Ganzoren op een berg afval stoot.
9: Van maandagochtend reeds tot woensdagavond ruimt Leefmilieu Brussel, namelijk de zuidkant van het park, dus tussen de Annie Cordy-tunnel en de Pantheonlaan, niet op.
10: Het aantal mensen met dementie aan de kust neemt de komende jaren sterk toe. In sommige gemeenten gaat het over een stijging van meer dan 50% tegen 2040. De zorgorganisatie Immens start daarom een traject om de eerste stappen naar zorg warmer en persoonlijker te maken. Zorgorganisatie Immens is geselecteerd voor het Vlaamse project Iedereen Telt en mag vanaf dit jaar 20 maanden lang werken aan een betere opvang van mensen met dementie en hun naasten. In Oostende stijgt het aantal mensen met dementie van 2062 naar 2725 in 2040. Een toename van 32%.
9: Houthalen Herteren gaat inwoners aanmoedigen om te helpen bij de vergroening van de gemeente. Om hen te inspireren maakte de gemeente postkaartjes met praktische tips. Daardoor kunnen ze zien hoeveel een ingreep kost, maar ook welke impact die heeft. Inwoners mogen nog zelf ideeën insturen bij het gemeentebestuur.
11: Dit is Radio Ommeland.
12: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
13: Vanochtend is het droog met veel zon, vooral in het westen. Later wordt het wisselend bewolkt met buien. De lokaal kunnen verzeld zijn van onweer, maximaal van 13 tot 18 graden.
14: Welkom. Classic Station.
11: Dit is Radio.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Hoe kan de administratieve last voor leerkrachten omlaag? Dat is de vraag waarover de eerste Raad van Onderwijzers zich buigt. Het is mijn vijfde onderwijsminister en de eerste die onze mening vraagt. Al dus nog een leerkracht uit Limburg, Roland Wijnen uit Hoeselt.

bestellen, taxi Kuste bellen 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen 0400 73 113 333.

0: David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de do-it-zelver. Euroshop. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
2: Euroshop. André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
3: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje.

0: een gegeerde fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 7 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: Er zijn vorig jaar in ons land meer dan 10 miljoen verkeersboetes uitgeschreven. Een verdubbeling in 5 jaar tijd. Die cijfers staan in de kranten van Mediahuis. De meeste boetes waren voor snelheidsovertredingen, gemiddeld 23.000 per dag. Tegelijk kwamen er vorig jaar 445 mensen om bij verkeersongevallen. Het laagste aantal ooit. Ons land moet van de rechter een Belgische moeder en haar dochter van 10 terughalen uit een kamp in Syrië. De vrouw trouwde 12 jaar geleden in Turkije en trok daarna met haar gezin naar Syrië. Daar zit ze nu al 9 jaar vast. Ze wil naar België terugkeren, maar de Belgische staat noemt de repatriëring onmogelijk door de situatie in Syrië. Maar het Hof verplicht ons land nu om toch stappen te ondernemen. In tientallen steden in Frankrijk hebben duizenden Fransen betoogd. Ze zijn verontwaardigd over de zaak van het vermoorde meisje Liana. Het meisje van 11 is onlangs dood en misbruikt teruggevonden. Tegen de verdachte is 2 keer klachten gediend voor zedenfeiten, maar hij was nog altijd niet verhoord. Het gerecht heeft te traag gereageerd en zo gaat het altijd, vinden ze.
3: À chaque fois, l'émotion est immense. À chaque fois, les hommages se multiplient. Et à chaque fois, nous entendons la même promesse que les leçons sont tirées. Pourtant,

0: situation atroce dont nous sommes tous indignés reviennent.
1: De Franse justitie geeft toe dat er fouten zijn gemaakt. Het protest was een organisatie van vrouwen- en kinderrechtenorganisaties. Onze rode duivels zijn aangekomen in de VS. Kort voor middernacht onze tijd zijn ze geland in Seattle. Daar moeten ze zo snel mogelijk aanpassen aan een tijdsverschil, 9 uur vroeger dan hier. Intussen heeft Nederland zijn laatste oefenwedstrijd kunnen winnen tegen Oezbekistan, maar wel nipt, 2-1. Het verlossend doelpunt kwam pas diep in blessuretijd, via penalty. En in Brazilië geneest Neymar goed van een kuitblessure. Hij viel vorige maand uit en mist mogelijk de eerste wedstrijd van Brazilië tegen Marokko. Eerst zon, maar daarna komen er buien bij een graad of 18. Ook de komende dagen wisselvallig en fris.
2: Radio Ommeland.
3: Ommeland. Ommeland.

0: heerlijke meezingers en ook platen die je misschien wel vergeten bent, maar die je toch o zo leuk vindt. Je hoort ze hier elke dag opnieuw langskomen via 104.9 voor Oostkamp en Brugge is dit Radio Ommeland. Goedemorgen allemaal.
1: Stadsradio, Nieuwsflits.
2: Als je zegt dat je hoog intensief bent, denken mensen al gauw dat je om het minste wenend gaat weglopen. Om hoog intensiviteit bij mannen uit de taboesfeer te halen, schreef de Genkenaar Junior Leroy. Leroux bedoel ik het boek Intens Mens. Junior Leroux had een gewone, liefdevolle jeugd, liep geen verschrikkelijke trauma's op en heeft geen ernstige psychologische aandoeningen, schrijft hij in de proloog van zijn boek. En toch heb ik op de rand van het leven gestaan, mede omdat ik niet wist dat er een handleiding bij zo'n hoogsensitieve persoonlijkheid hoort. En dat had niemand mij ooit verteld en heb ik zelf moeten ontdekken, zegt de man.

Carrie en zijn vrouw Cynthia hebben het goed met elkaar. Ze verdienen een dik belegde boterham met het schrijven van hits voor allerlei artiesten. En omdat die liedjes bijna allemaal enorme hits worden, hebben ze volop hun werk. Dat ze nu gevraagd zijn door een van de topproducers van LA is voor hen dan ook geen verrassing. Of ze een paar liedjes voor dat duo willen schrijven, had de producer gevraagd. Ze zijn nu al een tijdje bezig en hebben al een paar nieuwe dingen voor het duo bedacht. Een van de liedjes springt er echt uit, vinden ze. En ze sturen dat ene liedje dan ook meteen naar de producer op. Barry krijgt na een tijdje een telefoontje van de producer. Mooie liedjes hoor, zegt hij. Luister hier maar even. Misschien wordt dit wel een hit. En over de telefoon hoort Barry de eerste tonen van zijn liedje. Maar echt blij is hij niet. De plaat draait veel te langzaam, roept hij nog. Maar de producer snapt er niks van. Hoe bedoel je? Dat lijkt maar zo. De stem van die zanger is gewoon zo laag. Barry moet er even aan wennen. Maar dan hoort hij het ook. Die zanger heeft gewoon een ongewoon donkere stem. Barry en Cynthia zijn er nu wel tevreden over. En na 40 jaar zeker, want dit liedje is al meer dan 8,5 miljoen keer gedraaid op de Amerikaanse radio. Te langzaam begin of niet? Dit was de hitlegende van You've Lost That Loving Feeling van de Righteous Brothers.

0: 104.9 FM.
1: Fijn toch, die classics. Elke dag weer via 104.9. Dit is Radio Ommeland voor Oostkamp.
0: Welkom bij Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.
2: Ladies and gentlemen.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heierweg 45 in Gistel.
1: Morfio, goedemiddag.
2: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
1: Ja, ja, we zijn al open hoor.
2: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
1: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
2: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
1: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
2: Club Morfio is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfio?
3: Oh, oké, neem mijn notasleutels en we zijn weg.
2: Oké, kom aan, let's go. Club Morfio, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster verwacht je in Club Morfeo.
4: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493-33-3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
0: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info@stadsradiovlaanderen.be. Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. het Keteltje. Bij Fondue & Co. het Keteltje kan je zowel à la carte genieten, of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken. En reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
6: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
7: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
8: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495-38-39-39. Het regionale nieuws.
9: In de Pierstraat in Reede bij Roemst staat opnieuw een indrukwekkende constructie opgesteld. Sebastian Romendaal en zijn vrienden bouwen voor de vijfde keer een zelfgemaakte glijbaan voor een jaarlijks feestje dat ooit begon als een verjaardagsverrassing. Dit jaar stelde het evenement twee glijbanen, waarvan één bijna 50 meter lang. Meer dan 100 vrienden, buren en kennissen zakten af om te kijken en ook om deel te nemen.
10: Al één maand lang duiken er dode karpers op in de vijvers van het vijverpark in Anderlecht. Een luguber zicht en de kadavers zorgen bovendien voor een sterke geurhinder. Bevoegd schepen François Carlier van de MR zit met de handen in het haar. We halen de dode vissen weg, maar ze blijven sterven. Het vijverpark in Anderlecht zit al enige tijd met een probleem. In het water van de Marius Renaarvijver drijven bijna elke dag dode karpers. Vanaf 2028 komen op Brussels Airport nieuwe scanners aan de veiligheidscontrole. Hierdoor zullen vertrekkende passagiers in de toekomst niet langer hun vloeistoffen en elektronica uit hun handbagage moeten halen. En dankzij de nieuwe scanners zullen vloeistoffen ook ongelimiteerd toegestaan zijn in verpakkingen tot maximaal 2 liter. Zo meldt Brussels Airport. Het Vlaamse departement onderwijs schrapt de bijkomende financiering voor de Go-kinderdagverblijven in Brussel. In totaal moeten 3 crèches hierdoor sluiten. Het Go laat wel weten dat alle 66 getroffen kinderen elders een opvangplaats krijgen en dat er geen jobs verloren gaan. Concreet gaat het om de kinderdagverblijven, de Kaarsjesboom in Sint-Gilles, Unky Punky in Elsene en de Bengeltjes in Oudergem.
11: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
9: Vanochtend is het droog met veel zon, vooral in het westen. Later wordt het wisselend bewolkt met buien. De lokaal kunnen verzeld zijn van onweer, maxima van 13 tot 18 graden.
11: Radio Ommeland.
12: Ommeland.
11: De radio voor Brugge en omstreken.

0: vind je onze livestream. En die zet je dan uiteraard aan waar je ook bent.
1: Ommeland. Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Dakman staat deze maand opnieuw heel in het teken van Reinaard de Vos. De Reinaardskring organiseert op zaterdag Reinaard de 4 mei. En ook de traditionele kunst- en ambachtenmarkt was op het kalender geplaatst.
2: Dit is jouw Classic Station.
0: Radio Ommeland.
2: 104.9 FM.

Radio Ommeland. De fijnste classics hoor je hier passeren. En ook het regio nieuws en een uitagenda. En heb jij een activiteit met jouw vereniging die je graag op de radio hoort? Dan kan je die doormailen naar info@radioommeland.be.

0: bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht. Met een knipoog naar Frankrijk. En altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere friet,

0: 10 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11.30 tot 24 uur. En zondag van 11.30 tot 22 uur.
1: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
0: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
2: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer. Met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland. Het is nu 8 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: Er zijn vorig jaar in ons land meer dan 10 miljoen verkeersboetes uitgeschreven. Een verdubbeling in 5 jaar tijd. Die cijfers staan in de kranten van Mediahuis. De meeste boetes waren voor snelheidsovertredingen, gemiddeld 23.000 per dag. Tegelijk kwamen er vorig jaar 445 mensen om bij verkeersongevallen. Het laagste aantal ooit. Ons land moet van de rechter een Belgische moeder en haar dochter van 10 terughalen uit een kamp in Syrië. De vrouw trouwde 12 jaar geleden in Turkije en trok daarna met haar gezin naar Syrië. Daar zit ze nu al 9 jaar vast. Ze wil naar België terugkeren, maar de Belgische staat noemt de repatriëring onmogelijk door de situatie in Syrië. Maar het Hof verplicht ons land nu om toch stappen te ondernemen. In tientallen steden in Frankrijk hebben duizenden Fransen betoogd. Ze zijn verontwaardigd over de zaak van het vermoorde meisje Liana. Het meisje van 11 is onlangs dood en misbruikt teruggevonden. Tegen de verdachte is 2 keer klachten gediend voor zedenfeiten, maar hij was nog altijd niet verhoord. Het gerecht heeft te traag gereageerd en zo gaat het altijd, vinden ze.
5: À chaque fois, l'émotion est immense. À chaque fois, les hommages se multiplient. Et à chaque fois, nous entendons la même promesse que les leçons sont tirées. Pourtant, les mêmes situations atroces dont nous sommes tous indignés reviennent.
4: De Franse justitie geeft toe dat er fouten zijn gemaakt. Het protest was een organisatie van vrouwen- en kinderrechtenorganisaties. Onze rode duivels zijn aangekomen in de VS. Kort voor middernacht onze tijd zijn ze geland in Seattle. Daar moeten ze zo snel mogelijk aanpassen aan een tijdverschil, 9 uur vroeger dan hier. Intussen heeft Nederland zijn laatste oefenwedstrijd kunnen winnen tegen Oezbekistan, maar wel nipt, 2-1. Het verlossend doelpunt kwam pas diep in blessuretijd, via penalty. En in Brazilië geneest Neymar goed van een kuitblessure. Hij viel vorige maand uit en mist mogelijk de eerste wedstrijd van Brazilië tegen Marokko.

0: Eerst zon, maar daarna komen er buien bij een graad of 18. Ook de komende dagen wisselvallig en fris.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

James, how the hell do we get those diamonds down again?

Nog nooit eerder had ik je zo mooi gezien als vanavond. Ik zag je stralen als het middelpunt van het feest. En ineens realiseerde ik me hoe geweldig je bent. Ik zat daar maar in een hoekje, terwijl jij alle aandacht voor je opeiste. Grappig om te zien hoeveel mannen juist aan jou vroegen of je met ze wilde dansen. Maar je sloeg elk aanbod beleefd af. Al die gelukzoekers, hopend op een klein succesje als ze bij jou konden scoren, moesten teleurgesteld afdruipen. Af en toe keken we elkaar even aan, met een blik van verstandhouding. Wij wisten wel beter. En ondertussen kon ik je nog meer bewonderen. Door de kleren die je droeg en door je nieuwe kapsel was je mooier dan ooit. En ik vroeg me voortdurend af, waarom zie ik dat nu allemaal pas? Alsof ik dat nog nooit eerder heb ontdekt bij jou. Alsof ik nog nooit heb gezien hoe je kunt stralen. Maar vanavond, toen ik al die gulzige mannen om je heen zag dartelen, kwam het plotseling aan. Nu begrijp ik waarom al die mannen zo graag bij je willen zijn. Maar ik hoefde me geen zorgen te maken, want één glimlach van jou naar mij zei genoeg. Ultieme liefde, zullen we het maar noemen. Daarom kan ik ongestoord en met een gerust hart met jou dansen, met de hoofden dicht bij elkaar. Er is niemand meer, geen kapers op de kust, alleen jij en ik. Dit is de plek waar ik wil zijn met jou. Ik zal nooit vergeten hoe je er vanavond uitzag. Jij als stralend middelpunt van het feest, als mooiste prinses van het bal. Jij, de vrouw in prachtig rood. The Lady in Red. Chris de Burgh.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Wie onlangs rook zag opstijgen in de Kerkstraat in Middelkerke hoefde zich geen zorgen te maken. Het ging niet om een echte brand, maar om opnames van het vierde seizoen van de populaire brandweerreeks Onder Vuur. Een deel van de nieuwe afleveringen worden ingeblikt in Middelkerke. Volgend jaar komt Onder Vuur zelfs volledig naar hier, zegt de burgemeester Jean-Marie de Dekker.

Radio Ommeland 104.9. Welkom in het ochtendblok. Misschien ben jij wel een bezige bij en kan je bijvoorbeeld niet op het gemeentehuis raken om documenten op te vragen die je misschien wel nodig hebt.

0: ongelooflijke stuntprijzen bij Maro te Ruddervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Ruddervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokken verwelkomen ze je met een vernieuwd concept, met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokken, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.
2: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
3: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. het Keteltje. Bij Fondue & Co. het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fonduketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
6: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
7: Het regionale nieuws.
0: Het aantal vastgestelde snelheidsovertredingen binnen een Brussels gewest is in een jaar tijd met liefst 37% toegenomen. In 4 jaar tijd gaat het zelfs om een verdubbeling, zo blijkt uit de jaarcijfers van de federale politie. De cijfers zijn dus redelijk indrukwekkend. In 2025 werden in Brussel niet minder dan 739.165 snelheidsovertredingen vastgesteld.
8: In Ronse trekken enkele verenigingen aan alarmbel omdat de historische viertelommegang steeds vaker voor reclame wordt gebruikt. De viertelommegang is een eeuwenoude traditie waarbij een processie het schrijn van de heilige Hermes, de patroonheilige van Ronse, rond de stad draagt. Maar de historische bedevaart wordt steeds vaker voor commerciële doeleinden gebruikt, klinkt het.
0: De triptiek van de kruisafneming van de Leuvense schilder Dirk Bouts keert deze maand terug naar zijn historische locatie in de koninklijke kapel van de kathedraal van Granada. Het schilderij uit 1455-1460 verbleef 3 jaar in Brussel, waar experts van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, het KIK, het grondig onderzochten en restaureerden.
8: Een man uit Ieper is vrijgesproken voor een verkeersboete voor overdreven snelheid. Hij kreeg een boete van ruim €200 omdat hij 103 per uur reed in een zone van 70 in Heuveland. Volgens de man klopte dat niet. Zijn advocaat vroeg de flitsfoto op en daarop waren twee auto's te zien. De politierechter sprak de man vrij.
7: Dit is Radio Ommeland.
3: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
9: Vanochtend is het droog met veel zon, vooral in het westen. Later wordt het wisselend bewolkt met buien. De lokaal kunnen verzeld zijn van onweer, maxima van 13 tot 18 graden.
7: Radio Ommeland.
10: Ommeland. Ommeland.

Elke dag gratis en voor niks de fijnste classics op 104.9. Dit is Radio Ommeland voor Oostkamp en Grootbrugge. Welkom allemaal. Woon je in Brugge en heb je een parkeerkaart nodig? Of wil je meer informatie over de kindcode van kind en gezin? Of heb je vragen over adoptie of een adresverandering? Dan kan je een afspraak maken rond deze en veel meer activiteiten via de website van Brugge op brugge.be. Loop je dan langs en daar klik je op afspraak maken. Dan kan je daar terecht om jouw aanvraag verder te

0: www.radioommeland.be.
1: Ommeland. www.radioommeland.be. Stadsradio Nieuwsflits.
2: De internationale dag tegen homofobie en transfobie kreeg dit jaar in Turnhout een geladen betekenis. Nadat een 14-jarige jongen in de stad werd mishandeld vanwege zijn biseksuele geaardheid, werd aan de veranda de regenboogvlag gehezen als krachtig signaal tegen haat en geweld. De statistieken kregen jammer genoeg een gezicht.

oud goud naar edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 25 of www.piatti.nl.

0: renovaties kan je terecht. Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
0: Euroshop. Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral...

0: energiefactuur.
1: Illumen, unlimited energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
2: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
3: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.com.

0: Het is nu 9 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
1: In de Pelikaanstraat aan het Centraal Station in Antwerpen is een verdachte rugzak gevonden. Die stond in het portier van een gebouw aan de overkant van het station. De politie neemt het zekere voor het onzekere en heeft de buurt uit voorzorg afgesloten. Op sporen 1 tot 3 rijden geen treinen. Die worden afgeleid naar andere sporen. Daardoor zijn ook vertragingen mogelijk. De ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse. Meer dan een derde van de Belgische bedrijven gebruikte vorig jaar artificiële intelligentie. Dat is een stijging met 10% vergeleken met 2024. Dat blijkt uit een rapport van de Federale Overheidsdienst Economie. Ons land zit daarmee in de Europese top 5. Maar toch merken bedrijven dat er moeilijkheden zijn om te werken met AI. De belangrijkste zijn een gebrek aan expertise en zorgen over de bescherming van de privacy. In Noorwegen moet Marius Borghoiby, de zoon van kroonprinses Mette Marit, toch in de cel blijven. Moiby had gevraagd om voorwaardelijk vrij te komen om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Mette Marit heeft een chronische longziekte en heeft dringend een donorlong nodig. De rechtbank had ingestemd met een tijdelijke vrijlating, maar het Openbaar Ministerie is in beroep gegaan en nu moet Hoiby dus in de cel blijven. Hij staat terecht voor onder meer verkrachting. Op schepen van de Russische schaduwvloot varen bewakers mee om een oogje in het zeil te houden. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. De schaduwvloot bestaat onder meer uit schepen die olie vervoeren en de sancties tegen Rusland omzeilen, omdat ze varen onder een andere vlag dan de Russische. Met de opbrengst kan Rusland de oorlog in Oekraïne financieren. De bewakers zijn vaak Russen die in het leger hebben gediend, maar ook een strafblad of schulden hebben. Hun voornaamste taak is de bemanning en de kapitein in de gaten houden, zodat die blijven doen wat Rusland wil. Het is vandaag wisselvallig met buien, mogelijk zelfs met onweer. Het is maximaal 18 graden. Morgen opnieuw kans op buien, ook donderdag en vrijdag wisselvallig weer tot 19 graden.
0: Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Veel gesnuffel, straatgewaggel of staartgewaggel en een zeldzame blaf op de 15e editie van de Boefjes. Met een staart konden etterlijke honden en hun baasjes met elkaar kennis maken. Ook katten en liefhebbers waren dit jaar voor het eerst welkom. Het hondenfestival in Geel en Herentals lokte heel wat viervoeters en hun baasjes. Het festival Boefers met een staartje ruilde het domein Teunenberg in Olen vorig jaar in voor een gloeiende en grasvelde aan de Lissevijver in Geel.
0: Voelde hits uit jaren 70, 80 en 90. Dit is Radio.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: De twee kandidaten voor Prins Carnaval 27 kregen zaterdag officieel hun kandidatenlint in Aalst. Daarmee is het startschot gegeven voor de campagne van Timo en Kenny.

0: Tuincenter De Vever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Vever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals ecopots en cozapots. Tuincentrum De Vever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heirweg 45 in Gistel.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 6

0: Energiefactuur. Illumen. Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de do-it-zelver. Euroshop. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
2: Taxi bestellen, taxi Kuster bellen, 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, taxi Kust bellen, 0400 73 113 333.
3: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, France Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
5: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
6: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495-38-39-39.
7: Het regionale nieuws.
8: Voor het allerlaatste reunieconcert van de originele K3-legende legde de gemeente Westerlo, de thuisgemeente van de K3-meisjes, Kathleen, 5 bussen in voor haar inwoners. De plaatsen werden via loting verdeeld. We hebben het hele rechterblok van de AFAS-doom gevuld en het was heel gezellig.
9: De werken voor de nieuwe schoolgebouwen in de Patronagestraat in Zelzaten zijn aan de gang. De Sint-Laurensschool zal daar op 2 jaar tijd gloednieuwe schoolgebouwen laten zetten. Het nieuwe ontwerp moet de verbinding met de buurt verbeteren, zegt technisch directeur van de school Erik van Gucht.
10: In Wellen lopen de gemoederen hoog op omdat de gemeente heeft besloten om enkele eenden te vangen die voor overlast zouden zorgen. Het gaat over een 20-tal eenden die in de wijk De Rijten problemen veroorzaakten door een overvloed aan uitwerpselen. Nochtans lijken niet alle buurtbewoners last te hebben van de dieren. Velen vinden het dan ook niet kunnen dat de eenden worden weggehaald.
8: In Herentout vond afgelopen weekend tournee Cambrai plaats, een 3-daags stripfestival, 5 en 6, 7 juni in La Taperia. Centraal stond de lancering van Crossroad Blues, het nieuwe album van de helden van Amoras. Maar het festival bood ook heel veel voor een boekvoorstelling.
9: Cercle Brugge heeft de Recup-L gewonnen, een inzamelactie van Recup-L samen met 3 Belgische voetbalploegen. Cercle Brugge, Union Saint-Gilloise en OH Leuven hielden een vriendschappelijke competitie om te zien welke fans de meeste oude gsm's konden inzamelen. De geldprijs van €5000 gaat naar een maatschappelijk project rond leukemie.
7: Dit is Radio Ommeland.
11: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
8: Vanochtend is het droog met veel zon, vooral in het westen. Later wordt het wisselend bewolkt met buien. De lokaal kunnen verzeld zijn van onweer, maxima van 13 tot 18 graden.

Het leven dat we samen leiden is mij al jaren erg dierbaar. Ik heb het gevoel dat we in de loop der jaren steeds meer naar elkaar zijn toegegroeid. En geloof me, het is nog steeds heel speciaal dat we samen iets hebben. Maar toch is het tijd voor een verandering. Laten we nu eens alles achter ons laten en ergens naartoe gaan waar we echt samen kunnen zijn. Want het is alweer zo lang geleden dat we die kans hebben gekregen. Dat geeft niet hoor en het ligt zeker niet aan jou. De tijd gaat nu eenmaal erg snel voorbij. Maar als ik jou zo zie, dan denk ik wel eens, konden we maar weer eens verliefd op elkaar worden zoals toen. Zie het als een nieuw begin. Want we maken het onszelf nog wel eens veel te moeilijk. Laten we gewoon van elkaar genieten zonder al dat gedoe. Dus kom op, we stappen op het vliegtuig en gaan ergens heen waar niemand ons opmerkt. Net als vroeger in het begin. Dus wat dacht je ervan? Pak je koffers en jezelf bij elkaar. Ga met me mee en vlieg weg. Dan doen we net alsof we weer helemaal van voren af aan beginnen. Just like starting over. John Lennon.

0: Goedemiddag.
1: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
0: Ja, we zijn al open hoor.
1: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
0: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
1: Geweldig,

0: dus.
1: Oké, come on. Let's go.
2: Club Morfeo. Van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
3: Als u op de heirweg Beveren-Roeselaren rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweede tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gesteld.

0: gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
2: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 10 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: In de Pelikaanstraat aan het Centraal Station in Antwerpen is een verdachte rugzak gevonden. Die stond in het portier van een gebouw aan de overkant van het station. De politie neemt het zekere voor het onzekere en heeft buurt uit voorzorg afgesloten. Op sporen 1 tot 3 rijden geen treinen. Die worden afgeleid naar andere sporen. Daardoor zijn ook vertragingen mogelijk. De ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse. Meer dan een derde van de Belgische bedrijven gebruikte vorig jaar artificiële intelligentie. Dat is een stijging met 10% vergeleken met 2024. Dat blijkt uit een rapport van de Federale Overheidsdienst Economie. Ons land zit daarmee in de Europese top 5. Maar toch merken bedrijven dat er moeilijkheden zijn om te werken met AI. De belangrijkste zijn een gebrek aan expertise en zorgen over de bescherming van de privacy. In Noorwegen moet Marius Borghoiby, de zoon van kroonprinses Mette Marit, toch in de cel blijven. Moiby had gevraagd om voorwaardelijk vrij te komen om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Mette Marit heeft een chronische longziekte en heeft dringend een donorlong nodig. De rechtbank had ingestemd met een tijdelijke vrijlating, maar het Openbaar Ministerie is in beroep gegaan en nu moet Hoiby dus in de cel blijven. Hij staat terecht voor onder meer verkrachting. Op schepen van de Russische schaduwvloot varen bewakers mee om een oogje in het zeil te houden. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. De schaduwvloot bestaat onder meer uit schepen die olie vervoeren en de sancties tegen Rusland omzeilen, omdat ze varen onder een andere vlag dan de Russische. Met de opbrengst kan Rusland de oorlog in Oekraïne financieren. De bewakers zijn vaak Russen die in het leger hebben gediend, maar ook een strafblad of schulden hebben. Hun voornaamste taak is de bemanning en de kapitein in de gaten houden, zodat die blijven doen wat Rusland wil. Het is vandaag wisselvallig met buien, mogelijk zelfs met onweer. Het is maximaal 18 graden. Morgen opnieuw kans op buien, ook donderdag en vrijdag wisselvallig weer tot 19 graden.
3: Radio Ommeland.
5: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.

Elke dag 24 per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit het gouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be. Hij staat altijd klaar voor het volgende avontuur, maar de voorbije jaren leerde tv-maker Toon Waas ook stilstaan. Nu verbindt hij zijn naam aan The Check, een campagne die Vlamingen aanspoort om hun mentale veerkracht te meten. Want uit het zesde AXA Mind Health Report blijkt dat het mentale welzijn van de Belgen verderop achteruit gaat. De helft van de bevolking bevindt zich in een negatieve spiraal. Waas praat openhartig over waarom hij dit belangrijk vindt. Na de crash heb ik zelf iemand nodig gehad om mee te praten, want je schaamt je rot tegenover de kinderen en tegenover je ouders.

grote klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM. Dit betekent wellicht het einde van zijn carrière. Dat vermoedt een cardioloog nadat de Deense voetballer Christian Eriksen voor de tweede keer op enkele jaren tijd in elkaar stuikte door hartproblemen. Dit heeft niet alleen een fysieke, maar ook een psychologische impact.

is wel het een en het ander gewend. Dat krijg je als je al jarenlang op straat moet leven. Soms klampt ze mensen aan. Meneer, kunt u me helpen? Weet u waar ik kan overnachten? Het is zo koud en ik kan nergens heen. Maar zonder om te kijken loopt zo'n man dan snel door. Hij steekt de straat over en doet net alsof hij haar niet hoort. Hij voelt zich ongemakkelijk en fluit zenuwachtig maar een liedje. Maar zij geeft het niet op. Opnieuw houdt ze een man aan. Hij blijft staan en bestudeert haar. Ze heeft betraande ogen en haar voeten zitten onder de blaren. Ze kan nauwelijks lopen en toch probeert ze het. Hij vraagt zich af, is er dan niemand die om haar geeft? Is er dan echt niemand die zich om haar bekommert? Hij kan van haar gezicht lezen dat ze het nodige heeft meegemaakt. Van het kastje naar de muur gestuurd. Van instelling naar instelling verhuisd. En nergens konden ze haar opvangen. De man vraagt zich af of iemand daar wel eens bij stilstaat. Voor hem is het zo vanzelfsprekend dat het ieder dag weer een gewone dag in zijn eigen paradijs is. Maar weten we wel hoe anderen zich door het leven moeten worstelen. Het wordt tijd dat we daar eens bij stilstaan. Another day in paradise. Phil Collins.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Dienstgebouw De Kastelein op het kasteeldomein Doersel is na 2 jaar werk helemaal gerenoveerd. We zitten daarmee in Bornem-Hingen in de provincie Antwerpen. De buitengevel en het dak werden op authentieke manier gerestaureerd. De ruimte zelf is nu ingericht als handige uitvalsbasis voor parkmedewerkers.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Wat vervangen door een douche? Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
4: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
5: Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0400 73 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, taxi kust bellen. 0400 73 113 333.
6: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
7: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
8: Goedemorgen, goedemorgen.
7: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Euro. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
9: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
10: Het regionale nieuws.
11: Lokale besturen krijgen nieuwe subsidies om gronden mee te kopen om nieuwe buurtbossen te realiseren. De Vlaamse regering wil de komende jaren de bebossing dichter bij de mensen brengen en roept de lokale besturen op om volop gebruik te maken van de beschikbare aankoopsubsidies voor bebossing.
12: Aan een woning op de Eeffeest Square in Ganshoren heeft zich een explosie voorgedaan. De Brusselse brandweer bevestigt dit incident. Er vielen geen gewonden. De politie heeft een onderzoek ingesteld om de oorzaak van de explosie te achterhalen, klinkt het.
13: In Brugge is een Irakees van 21 veroordeeld tot 30 maanden cel met uitstel voor mensensmokkel. De wegpolitie in Kortrijk betrapte de man met onder andere reddingsvesten, een boot en jerrycans met benzine in zijn kofferbak. De man huurde ook een garagebox in Keulen om dat materiaal te stockeren.
14: Dit is Radio Ommeland.
15: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Voor veel jongeren verdwijnt het fluovestje zodra ze naar het middelbaar gaan. 5 studenten bedrijfsmanagement van de Hogeschool PXL willen daar iets aan veranderen met hun studentonderneming Visible Studios. Ze onderwerpen de reflecterende stickers die verkeersveiligheid combineren met een hippe uitstraling. Wij willen van zichtbaarheid iets maken dat jongeren echt willen gebruiken, klinkt het bij de studenten.

0: 10 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. Info at jelledeklerkbvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst. Eigen plaatsingsdienst.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie.

0: Tondeur 04 77 95 76 12.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. het Keteltje. Bij Fondue & Co. het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 11 uur.
2: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: In de Pelikaanstraat aan het Centraal Station in Antwerpen is een verdachte rugzak gevonden. Die stond in het portier van een gebouw aan de overkant van het station. De politie neemt het zekere voor het onzekere en heeft de buurt uit voorzorg afgesloten. Op sporen 1 tot 3 rijden geen treinen. Die worden afgeleid naar andere sporen. Daardoor zijn ook vertragingen mogelijk. De ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse. Meer dan een derde van de Belgische bedrijven gebruikte vorig jaar artificiële intelligentie. Dat is een stijging met 10% vergeleken met 2024. Dat blijkt uit een rapport van de Federale Overheidsdienst Economie. Ons land zit daarmee in de Europese top 5. Maar toch merken bedrijven dat er moeilijkheden zijn om te werken met AI. De belangrijkste zijn een gebrek aan expertise en zorgen over de bescherming van de privacy. In Noorwegen moet Marius Borghoiby, de zoon van kroonprinses Mette-Marit, toch in de cel blijven. Moiby had gevraagd om voorwaardelijk vrij te komen om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Mette-Marit heeft een chronische longziekte en heeft dringend een donorlong nodig. De rechtbank had ingestemd met een tijdelijke vrijlating, maar het Openbaar Ministerie is in beroep gegaan en nu moet Hoiby dus in de cel blijven. Hij staat terecht voor onder meer verkrachting. Op schepen van de Russische schaduwvloot varen bewakers mee om een oogje in het zeil te houden. Dat blijkt uit internationaal onderzoek. De schaduwvloot bestaat onder meer uit schepen die olie vervoeren en de sancties tegen Rusland omzeilen, omdat ze varen onder een andere vlag dan de Russische. Met de opbrengst kan Rusland de oorlog in Oekraïne financieren. De bewakers zijn vaak Russen die in het leger hebben gediend, maar ook een strafblad of schulden hebben. Hun voornaamste taak is de bemanning en de kapitein in de gaten houden, zodat die blijven doen wat Rusland wil. Het is vandaag wisselvallig met buien, mogelijk zelfs met onweer. Het is maximaal 18 graden. Morgen opnieuw kans op buien, ook donderdag en vrijdag wisselvallig weer tot 19 graden.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Voor het Antwerp Fashion Festival bracht Edouard Vermeulen, een modehuis Nathan, de hele dag in Antwerpen door. Een goed moment om de blazer te grijpen en de man even te interviewen. Met een modieuze zonnebril en een volledige donkerblauwe outfit kwam de man namelijk naar de Nathan-winkel in de Huidewetterstraat in Antwerpen. Ik ben een goede Belg, zegt de man. Ik heb ook een tijdje in Sint-Katelijne-Waver gewoond en dan kom ik veel naar Antwerpen. Antwerpen is een creatieve, dynamische jonge stad. De Antwerpse modeacademie is wereldberoemd. Onze ontwerpen staan echt op de wereldkaart. Als ik hier ben, neem ik me altijd voor om vaker te komen.

dag te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij. In het Vlaams-Brabantse Overijse is een discussie tussen een buschauffeur van de lijn en twee jonge vrouwen zondagavond helemaal ontaard. Op beeld is te zien hoe een van de vrouwen meerdere keren met een baksteen naar de ruit van de deur van de bus gooide. Uiteindelijk komt het ook tot een duw- en trekwerk. Volgens de politie vielen er geen gewonden en werd niemand opgepakt. De aanleiding zou een incident met de hond van een van de vrouwen.

Ik weet niet waar je bent en wat je nu doet. Het lijkt wel alsof je verdwaald bent in een land ver weg van hier. En hoe ik ook zoek, ik kom maar niet dichter in de buurt van jou. Het is alsof jij voor mij op de vlucht bent geslagen zonder kompas en zonder reisdoel. En toch heb ik het gevoel dat je me nodig hebt op die vlucht. Want die ene noodkreet die ik van je heb gekregen, neem ik serieus. Je boodschap was vaag, maar net duidelijk genoeg om te laten zien hoe serieus je bent. Je hebt me nodig, zei je. Daarom zoek ik stad en land af om je te vinden. Ik neem alle obstakels die maar te bedenken zijn. Ik ga door diepe dalen over hoge pieken op weg naar jou. Wat zou er toch gebeurd zijn met jou? Vraag ik me voortdurend af. Of is dit maar een boze droom? Het antwoord op die vraag weet ik niet. Maar wat ik wel weet, is dat ik zo snel mogelijk bij jou moet zijn om je te helpen. Dus ik ga maar door, altijd onderweg. Nog één rivier die ik moet oversteken. Nog één brug te ver. Om met het schip dat ik al achter me had verbrand, uiteindelijk bij jou uit te komen. Als ik dat doel eerst maar eens bereik, want eenmaal die grens bereikt, kan ik alles aan en vind ik jou. Dan heb ik jou eindelijk weer in mijn armen. Maar dan moet ik wel eerst die grens weten op te zoeken. America met The Border.

0: is Radio Ommeland. Stadsradio Nieuwsflits.
1: Freddy Horion zal voorlopig niet opgenomen worden in het openbaar psychiatrisch zorgcentrum in Limburgse Rekken. Door de commotie over de komst van de zesvoudige moordenaar werd de procedure opgeschort tot er opnieuw sereniteit rond het dossier is.

0: Gordijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Massale stokverkoop aan ongelooflijke stuntprijzen bij Maro te Ruddervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Ruddervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be.

0: voor de Oostende.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
2: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
3: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: E-factuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
3: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokke verwelkomen ze je met een vernieuwd concept. Met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokke, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.
4: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
5: Het regionale nieuws.
6: Eeklo opent een nieuw infopunt. Het stadhuis zal daardoor vaker open zijn en inwoners zullen er ook voor meer zaken terecht kunnen. Vanaf deze week kan je er elke werkdag terecht en ook op zaterdag.
7: Sexbar Las Mamacitas op de Luikerse Steenweg ofwel Chaussée d'Amour in Sint-Truiden moeten deuren sluiten. Dat heeft het stadsbestuur beslist. De bar heeft geen vergunning meer, omdat de uitbatingsbelasting van vorig jaar niet betaald is. De zaak mag pas heropenen wanneer ze een nieuwe vergunning heeft. In Hasselt worden de komende jaren 4 bruggen op de snelweg E313 vernieuwd. Het gaat om de bruggen Hasselt-West, Biezenstraat, Hasselt-Zuid en Hasselt-Oost. De werken maken deel uit van het programma over bruggen van de Vlaamse regering. Dat bruggen in Vlaanderen versneld zouden moeten vernieuwen.
5: Dit is Radio Ommeland.
8: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
5: Welkom.
9: This is Joe Cocker.
10: Hi, I'm Gloria Estefan.
11: Hi, this is Peter Cetera.
12: Hi, this is Pat Benatar.
13: Hey, this is Meatloaf.
14: Hi, this is Kim Wilde.
5: De Gouden Hitser leert. Dit is Radio Ommeland.

kom erbij, de grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met erbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. De Rode Duivels vliegen naar Amerika in rechtstreeks een vlucht van zo'n 12 uur. Ze krijgen er te maken met het grootste tijdsverschil op het WK. In Seattle is het 9 uur vroeger dan in Brussel. De hits lijkt snel overwinnen, wordt essentieel. En daarom liet KBVB zelfs speciale verlichting installeren in de 30 kamers van het Spelershotel.

0: Peter de Vever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincentrum de Vever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum de Vever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heierweg 45 in Gistel.
1: Als u op de Heierweg Beveren-Roestelaren rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehands wagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
2: Hoevenslagerij Evelien. Van boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soepen, dessertjes, tapas, charcuterie en andere gerechten te verkrijgen. Bestel online via www.hoevenslagerijevelien.be of kom naar de Zomerstraat Oost 27 te Damme. Steeds op afspraak.
3: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Euroshop. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
4: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door een lekkere huisgemaakte kok.

0: Vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen. Van aan de rand van Brugge, dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws. Verdacht pakket in de buurt van het Centraal Station in Antwerpen was vals alarm. Vanmorgen werd een achtergelaten rugzak gevonden in een portiek. De buurt en ook drie sporen in het station werden daarom een tijd afgesloten. De politie heeft die ondertussen weer vrijgegeven. Dovo onderzocht de rugzak. Er bleken flessen lachgas in te zitten en enkele ballonnen. Er is een onderzoek gestart naar de eigenaar van de rugzak. In Anderlecht in Brussel is er vannacht een ontploffing geweest aan een appartementsgebouw. De brandweer kreeg een oproep rond 11:20 s'nachts. Ter plaatse bleek er geen brand te zijn. Wel is er schade aan de deur van het gebouw. Er zijn geen gewonden. De politie is een onderzoek gestart. Meer dan 20 jaar lang is er op grote schaal fraude gepleegd door een sociaal verhuurkantoor in de Brusselse gemeente Sint-Joost-de-Node. Dat schrijft Brus op basis van een audit van het kantoor. Medewerkers gaven zichzelf en hun familie een sociale woning en ze sjoemelden met de boekhouding. Er liep al langer een gerechtelijk onderzoek en ruim 180 dossiers zijn onderzocht. In bijna 9 op de 10 gevallen werden onregelmatigheden vastgesteld. Het verhuurkantoor is eind vorig jaar failliet. Verklaard. Bij Russische aanvallen op Kharkiv in Zaporizhia in Oekraïne zijn vandaag minstens 5 mensen omgekomen. Een 40-tal anderen raakten gewond. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland in de loop van de nacht in totaal 166 lange afstandsdrones en 2 raketten af. 146 drones werden onderschept. Oekraïne vraagt zijn westerse bondgenoten om extra luchtverdediging. Het is een wisselvallige dag met nog kans op buien en hoogstens 18 graden. Tot aan het weekend zowat hetzelfde weerbeeld. Geregeld een bui en maximaal 19 graden.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

weten allebei maar al te goed dat het eigenlijk helemaal niet kan. Dat het verkeerd is wat we doen. Maar ja, we kunnen niet anders. Onze liefde is gewoon veel te sterk om er tegen te vechten. We kunnen het nu niet meer laten afkoelen. Elke dag zien we elkaar stiekem in een café hier in de buurt. Elke avond om 6:30 is het vaste prik. Dan weet ik dat zij er zit. We genieten dan van het uurtje dat we bij elkaar kunnen zijn. We houden elkaars handen vast. We praten wat. We maken voorzichtig al wat plannen. En ondertussen zorgen we ervoor dat de jukebox alleen maar onze favoriete liedjes speelt. We weten wel dat we extra voorzichtig moeten zijn. We hebben allebei zo onze verplichtingen, zeg maar. Daarom mogen we ook niet al te veel verwachten van wat we hebben. Maar ja, we kunnen niet meer terug. En daarom zitten we hier in dit café avond aan avond. Een uurtje is alweer bijna voorbij. We moeten ieder onze eigen weg weer gaan. Zij naar haar huis, ik naar het mijne. Het doet pijn om haar in haar eentje weg zien te lopen. Maar het is niet anders. Eén ding houdt me op de been. Morgenavond, zelfde tijd, zelfde plek, dan zie ik haar weer. En zo zal het voorlopig wel blijven. Met mij en mevrouw Jones. Me en Mrs. Jones. Billy Paul.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Zeg niet zomaar drones tegen de nieuwe hoogtechnologische pareltjes van de Brugse politie. De nieuwe aanbinding heeft onder meer een luidspreker, zwaailicht, alles in één camera en krachtige zoeklicht. Prijskaartje voor de twee drones bedraagt ruim 33.000 euro. Scherpe beelden maken vanuit de lucht is een operationele stap vooruit, zegt de burgemeester Dirk de Vouw.
0: Radio Ommeland.
2: Ommeland.
0: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland. Bioloog Joris Everaert zag zijn smartphone vrijdag uit zijn handen gestolen worden door een slecht volk. Hij had de kuikens in het nest in de toren van de Sint-Laurentiuskerk in Lokeren helpen ringen. Ik kon het eerst niet geloven, maar de vogel was er echt met mijn gsm vandoor.
1: Welkom.
2: This is Billy Joel.
3: Hi, this is Janet Jackson.
4: Hi, this is Sting.
5: Hi everybody, this is Annie Lennox.
6: Hi, this is Paul McCartney.
7: Hallo, I'm Phil Collins.
8: De gouden hits herleven.
9: Dit is Radio Ommel.

0: tapas en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
1: Morfio, goedemiddag.
2: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
1: Ja, ja, we zijn al open hoor.
2: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
1: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
2: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
1: Ah, oké, okay. Tot strakjes, dank u.
2: Club Morfio is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfio?
3: Oh, oké, okay. Neem mijn auto-sleutels en we zijn weg.
2: Oké, kom aan, let's go. Club Morfio, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
4: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
4: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Vadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
6: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de do-it-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
7: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
4: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
7: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw.

0: geaccepteerde fietsroute.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Het regionale nieuws.
3: Feest in petem, want na een intensief traject van maar liefst 26 jaar draait de historische plaatsmolen weer als vanouds. Onder grote belangstelling werd de stenen stellingsmolen zondag officieel heropend. Het startschot van een nieuw hoofdstuk voor het Petemse erfgoed werd kracht bijgezet door de symbolische inzegening en het ophalen van het vangtouw door burgemeester Denny Fraaiman.
4: Lander Frederiks uit Heistadenberg is dit weekend de tweede geëindigd op het wereldkampioenschap Quizm. De ondernemer in de nucleaire industrie of de onderzoeker in de nucleaire industrie haalde zo'n 184 punten en dat op de 240. Dat is net achter de Amerikaanse winnares Victoria Gross die 191 punten scoorde. Alles viel goed en ik heb gewonnen. Een heel goede dag, zegt de man zelf nuchter.
5: De gemeente Heeren keurde zo pas een verstrengd reglement goed rond mobiele voetbaldoelen. Alle clubs zijn voortaan verplicht om de goals te verzwaren of stevig te verankeren in de grond. Het gaat in eerste instantie om een sensibiliserende maatregel, aldus Schepen van Sport, Pieter Takoen van CD&V+. We willen alles in het werk stellen om drama's zoals in het verleden te vermijden.
6: Voetbalclub SV Zulte Waregem viert komende zomer de 25e verjaardag van de fusie tussen KSV Waregem en Zultse VV. SV trakteert de komende weken daarom 25 fans op een gratis abonnement voor volgend seizoen. Sinds woensdag verschijnt elke dag een seizoenskaart van 2 meter hoog op een plek in Waregem of Zulte en de eerste supporter op de plek wint het abonnement.
2: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
4: Vandaag wisselen bewolkt weer met buien, lokaal vergezeld van onweer, maxima van 13 tot 18 graden. Vanavond trekken de laatste buien weg naar Nederland en Duitsland. We krijgen tijdelijk bredere opklaringen, maar later schuift er over Frankrijk veel bewolking over land.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, wil een nieuwe ondergrondse hoogspanningslijn aanleggen tussen Herentals en Poedelee enerzijds en tussen Herentals en Geel anderzijds. Als die lijnen er liggen, kan de bovengrondse lijn tussen Poedelee en Mol verdwijnen.
2: Can I get some nasty bass?

0: welkom bij jou. Stadsradio met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Met muziek op het muziek uit het gouden verleden. Elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie. De lokale bevolking van Lanzarote is de grote hordes toeristen meer dan beu. Enkele inwoners spelen
1: in Blancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Als u op de heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
3: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en op maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
4: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes, heerlijk

0: 10 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145.

0: daarom een tijd afgesloten. De politie heeft die ondertussen weer vrijgegeven. Dovo onderzocht de rugzak. Er bleken flessen lachgas in te zitten en enkele ballonnen. Er is een onderzoek gestart naar de eigenaar van de rugzak. In Anderlecht in Brussel is er vannacht een ontploffing geweest aan een appartementsgebouw. De brandweer kreeg een oproep rond 20 over 12 s'nachts. Ter plaatse bleek er geen brand te zijn. Wel is er schade aan de deur van het gebouw. Er zijn geen gewonden. De politie is een onderzoek gestart. Meer dan 20 jaar lang is er op grote schaal fraude gepleegd door een sociaal verhuurkantoor in de Brusselse gemeente Sint-Joost-de-Node. Dat schrijft Brus op basis van een audit van het kantoor. Medewerkers gaven zichzelf en hun familie een sociale woning en ze sjoemelden met de boekhouding. Er liep al langer een gerechtelijk onderzoek en ruim 180 dossiers zijn onderzocht. In bijna 9 op de 10 gevallen werden onregelmatigheden vastgesteld. Het verhuurkantoor is eind vorig jaar verklaard. Bij Russische aanvallen op Kharkiv in Zaporizhia in Oekraïne zijn vandaag minstens 5 mensen omgekomen. Een 40-tal anderen raakten gewond. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland in de loop van de nacht in totaal 166 lange afstandsdrones en 2 raketten af. 146 drones werden onderschept. Oekraïne vraagt zijn westerse bondgenoten om extra luchtverdediging. Het is een wisselvallige dag met nog kans op buien en hoogstens 18 graden. Tot aan het weekend zowat hetzelfde weerbeeld. Geregeld een bui en maximaal 19 graden.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland.

0: voelen we wat Xink voor mensen heeft betekend en misschien nog altijd betekent. Straffe overpeinzing van Jonas Meukens, frontman van de Kempense Rockers, die het land meer dan 20 jaar geleden mochten vertegenwoordigen op de allereerste Junior Eurosong. Er was namelijk zo'n 5 jaar een streep onder de reunie met een thuiswedstrijd op Gladiolum. Het festival in het Antwerpse Olum. Die begon op de grote podia van AB en Pukkelpop en eindigde in de intieme zalen.
1: Radio Ommeland.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: 3 juni is volgens de Verenigde Naties de Wereldfietsdag, maar Pieter Pantens en Anne de Trooier uit Capelle vierden niet mee. Doorthans tevreden klanten van de winkel Bike Friend op de Bredabaan in Schoten vernamen namelijk dat hun winkel de deuren sluit en dat ze voor onderhoud van hun e-bike voortaan helemaal naar Turnhout of Gent moeten gaan.

Wout van de Groot ziet zal er zijn. Zit je groet bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, te beluisteren via DAB+ en ook via FM. Dit jaar heeft het Oekraïense leger al 600 vierkante kilometer grondgebied kunnen veroveren van de Russen, dat zegt de Oekraïense opperbevelhebber van het leger, Sirski. In mei alleen al kwam dat neer op 100 vierkante meter herwonnen terrein. No, no.

0: je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495 38 39 39 of info@stadsradiovlaanderen.be.

Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken. Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?

0: voor de Oostende.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
4: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozenbeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozenbeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
5: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
6: Het regionale nieuws.
7: 64 Gentse kleuterscholen, 2 op de 3, hebben een subsidie aangevraagd om hun kleuters volgend schooljaar gratis gezonde voeding te geven. De stad Gent keurde het aandeel lokale subsidies al goed. De Vlaamse subsidies worden later dit jaar verwacht. In totaal bereikt het project bijna 46.400 kinderen.
8: Na 3 jaar keert het tweedaagse festival Rockmeldert in Hoegaarden terug. Het evenement moest een paar jaar stoppen omdat de weide niet beschikbaar was. Het festival vindt 18 en 19 juli plaats. Artiesten zoals The Wolfbanes en The Kids komen optreden.
7: In Brugge is een klacht ingediend tegen de procedure om te beslissen wie de kerstmarkt de komende 10 jaar mag organiseren. Volgens de klacht zijn de criteria van de toewijzing onvoldoende duidelijk. Chef van toerisme Minou Eskenen spreekt dat tegen. Stad Brugge moest eerder al een stapje terugzetten. Oorspronkelijk wees de organisatie van de kerstmarkt rechtstreeks toe aan het Brugs Handelscentrum. Maar er kwam klacht en de stad werd verplicht om een aanbesteding te organiseren, zodat ook andere geïnteresseerden zich kandidaat zouden kunnen stellen. Nu was de laatste dag waarop de kandidaten zich konden melden. Er zijn ondertussen 4 geïnteresseerden. Maar ook tegen de aanbesteding is nu ook een klacht ingediend. We hebben een anonieme klacht binnengekregen van een persoon die vindt dat de criteria voor de toewijzing van de kerstmarkt niet voldoende helder of specifiek zijn geschreven, aldus de schepen. Nochtans hebben we ons dossier heel goed voorbereid, ook juridisch.
6: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
7: Vandaag wisselen bewolkt weer met buien, lokaal vergezeld van onweer, maximaal van 13 tot 18 graden. Vanavond trekken de laatste buien weg naar Nederland en Duitsland. We krijgen tijdelijk bredere opklaringen aan, maar later schuift er over Frankrijk veel bewolking over het land. Minimaal tussen 5 en 12 graden.
6: 104.9 FM.

Ik voel me als Romeo die tot bloedens toe verslagen is. Maar denk niet dat ik mijn wonden laat zien aan anderen. Ach, het zijn maar woorden en schelden doet geen pijn. Ik krabbel me weer overeind. Tenminste, dat zeg ik maar tegen mezelf. Maar de werkelijkheid is dat het onafgebroken grauw en grijs is sinds jij bij me weg bent gegaan. Het regent onafgebroken en langzamerhand verzuip ik in die stormvloed. Nu ben ik altijd een echte vechter geweest. Maar nu denk ik toch echt de strijd maar op te gaan geven. Kijk, ik had natuurlijk wel het oude liedje afgemaakt van Ik hou van jou. Maar ik kan geen liefdesliedje meer zingen en het ook echt menen. Misschien heb ik er zelf wel naar gemaakt, maar zo ben ik nu eenmaal. Ik bekijk de foto's die je hebt achtergelaten. Herinneringen aan een heel ander leven. Sommige foto's maakten ons aan het lachen, andere aan het wenen. Maar ik heb ook nog die ene foto waardoor jij mij hebt moeten verlaten. Ach, was die ene foto nu maar nooit gemaakt, was ik nu maar nooit in de verleiding getrapt. Maar ja, ik ben nu eenmaal een man en zulke dingen gebeuren dan gewoon. En dus ben jij ook je eigen weg gegaan. Hoe voelt dat nu als hij je omhelst en als hij de woorden zegt die ik eigenlijk zou willen zeggen? Kunnen we het nu echt niet nog een keer proberen? Ik zal al mijn leugens en mijn bedrog bij het vuilnis zetten en opnieuw beginnen, zolang het maar met jou is. Want ik blijf van je houden, voor eens en altijd. Bon Jovi met Always.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Tiens Schepencollege heeft een voorstel klaar om de verkeerssituatie in deelgemeente Sint-Margriet-Houtum te verbeteren. We stellen wegversmallingen met signalisatie voor in de Houtumstraat ter hoogte van nummers 578 en 683, zegt de burgemeester Jonathan Holslag van Durf. In de bebouwde kom van Houtum en de Bunsbeekstraat, de Sint-Margrietenstraat en ook de Populierenstraat willen we graag 50 km per uur invoeren.
2: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: Gelooflijke stuntprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
2: Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
3: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de do-it-zelver. Euroshop. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
4: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. 't Keteltje. Bij Fondue & Co. 't Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
4: Het is nu 2:00.
5: Radio Ommeland.
6: Ommeland.
5: De radio voor Brugge en Ommeland.

0: Vergeet niet, elke dag hoor je hier de grootste klassiekers aller tijden. Je zit goed bij Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland met muziek uit het gouden verleden. Ruim 31 miljoen euro subsidie voor 83 Vlaamse films, maar filmzalen die vaak leeg blijven. Het Vlaamse audiovisuele fonds dat de subsidies verdeelt lijkt stevast de minst populaire films te steunen van een beperkt clubje filmmakers.
1: Dit is Radio Ommeland.

0: De serie Korte Moppen. Waarom kan een ei niet bevriezen? Omdat er een dooier in zit. Ik hou van haar. Daarom laat ik het groeien. Waarom gooit een dom blondje tijdens een spelletje de dobbelsteen tegen het plafond? Wie het hoogst gooit, mag beginnen. Bij een krantenverkoper? Ik kom de krant opzeggen. Begint u maar.
1: www.radioommeland.be

0: Radio Nieuwsflits.
1: Vrije basisschool De Paarlen Lichtaart overhandigde een cheque van 1500 euro aan de VZW Feestvarken uit Lille. De opbrengst is afkomstig van een picknick die de school recent organiseerde.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
1: Morfio, goedemiddag.
2: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
1: Ja, ja, we zijn al open hoor.
2: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
1: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
2: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
1: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
2: Club Morfio is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfio?
3: Oké, ik neem mijn notasleutels en we zijn weg.
2: Oké, kom aan, let's go. Club Morfio, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster verwacht je in Club Morfeo.
4: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
0: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
6: Taxi bestellen, taxi kusten bellen 0400-73-113-333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen 0473 113 333.
0: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokke verwelkomen ze je met een vernieuwd concept, met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokke, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.
7: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
8: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
0: Het regionale nieuws.
9: Fiberklaar laat vanaf vandaag tot en met vrijdag nutswerken uitvoeren in een deel van de Bellemstraat in Aalter tussen de Markt en de Boomgaardstraat. Het voetpad, de parkeerplaatsen en de rijweg worden daarbij ingenomen. Vanuit de Loostraat de Bellemstraat inrijden is onmogelijk. Gemotoriseerd verkeer moet er omrijden.
10: Gemeentewissel van Ledegem heeft een nieuwe plannen voor het ontmoetingscentrum De Samenkomst voorgesteld. Het wordt één gebouw met daarin een polyvalente zaal, een plek voor de academie en een oefenlokaal voor de harmonie. In vroegere plannen was er nog sprake van twee gebouwen, maar dat zou te duur geweest zijn. De samenkomst zal ruim 3 miljoen euro kosten en moet klaar zijn tegen 2028.
11: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale

0: Radio Nieuwsflits.
1: Op zondag namen motorrijders wereldwijd opnieuw deel aan de Distinguished Gentleman's Ride, het jaarlijkse evenement dat aandacht vraagt voor de mentale gezondheid van mannen en de strijd tegen prostaatkanker. Ook in de Kempen verzamelde stijlvolle motards zich voor een unieke rit ten voordele van het goede doel.

0: AZ Sint Lucas in Brugge heeft de ziekenomroep Zenit zijn nieuwe studio in gebruik genomen. Behoorlijk uniek, want in heel Vlaanderen zijn er nog maar 2 dergelijke omroepen. De luisteraars appreciëren wat we doen. Al 47 jaar lang beschikt AZ Sint-Jan over een eigen omroep. Nadat de studio de voorbije jaren gevestigd was op verdieping min 1, is die recent opnieuw verhuisd naar de gelijkvloerse verdieping, vlakbij het Ontaal, zo goed als dezelfde locatie waar het verhaal van Zenit destijds begon.
1: Radio Ommeland.
2: Jouw Classic Station.
3: Spice Girls. Rock Chat.

0: 10 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Het Keteltje. Bij Fondue & Co. Het Keteltje kan je zowel à la carte genieten, of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fonduketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Tweestraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol au vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be.
0: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
4: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
5: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
4: Het is nu 3 uur.
5: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
6: In Sint-Martens-Latem is een levenloos lichaam aangetroffen. Volgens de eerste informatie gaat het om een man van 51 jaar. Het parket spreekt van een verdacht overlijden. De doodsoorzaak is nog niet gekend. Er is een onderzoeksrechter gevorderd. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om. Er zijn ook tientallen gewonden. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw mag aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans Ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn gearresteerd. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum omdat ze vinden dat de

0: De supporters op het WK hebben ingetrokken. Daardoor kan de Iraanse bond geen tickets meer verdelen aan zijn fans. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor Iraniërs die al een ticket hebben. Het WK start al over 2 dagen. Iran zit trouwens in dezelfde groep als België. De Rode Duivels spelen op 21 juni tegen Iran. Het is wisselvallig met kans op buien en maximaal 18 graden. Tot aan het weekend hetzelfde weerbeeld. Wisselvallig, geregeld een bui en maximaal 19 graden.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Tussen de bomen op de Wolenvest in Herentals zijn sinds recent draden gespannen. Aan de draden hangen papieren waarop de buurtbewoners vragen over de leefbaarheid van de straat stellen. We zijn geen klagers en we geloven rotsvast in dialoog, maar die levert geen oplossingen meer op, zegt het koor.

0: Elke dag 24 per dag de beste muziek. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Muziek uit het gouden verleden. Heb je al te melden, stuur het ons door via info@radioommeland.be. Na anderhalf jaar is het sprookje definitief voorbij. De K3 Originals hebben hun allerlaatste concert achter de rug. Vlak voor de slotshow bikten ze nog even samen terug op het parcours. Maar ondertussen gaan de dames gewoon verder. Kathleen trekt naar de WK. Karen ruimt haar huis op en Christel gaat haar gezin verwennen.
1: www.radioommeland.be

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
3: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: Daalt je energiefactuur? Illumen Unlimited Energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar.
1: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de do-it-zelver. Euroshop. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
0: Taxi bestellen, taxi kusten bellen 0400 73 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, taxi kust bellen 0400 73 113 333.
2: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
4: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
5: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
6: Het regionale nieuws.
7: In Ganshoren is maandagochtend een kind gewond geraakt bij een aanrijding met een bus. Dat bevestigt de Brusselse brandweer. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeerde niet in levensgevaar.
8: Wees nobel en rot op. Die boodschap stond op een spandoek aan het kasteel van clubeigenaar Mark Koeken in Merelbeke. Onder meer harde kern Brussels Casual Service zou achter de actie zitten. De Gentse verstandhouding, een Anderlechtse supportersclub, betreurt het voorval. Als je geen geduld hebt, kom je nergens.
7: De brandweerzone Oost-Limburg werkt aan een nieuw interventieplan voor de Papendaalvijvers in Zutendaal. Aanleiding is een incident anderhalve week geleden waarbij een zwemmer van 24 in kritieke toestand uit het water werd gehaald. Volgens het Belang van Limburg bereikte de hulpdiensten het slachtoffer pas na een half uur, onder meer door een gesloten slagboom.
9: De burgerschool in Roeselare vormde vrijdagavond opnieuw het decor voor de Color Run. Met 1000 deelnemers en een volledig uitverkochte editie kan de school terugblikken op een avond vol kleur, sport, muziek en verbinding. Voor de burgerschool betekent deze editie een bijzondere mijlpaal, want nooit eerder organiseerde de school een extern evenement van deze omvang. Wat enkele jaren geleden begon als een ambitieus initiatief, groeide dus uit tot een evenement dat deelnemers uit Roeselare en ook heel Vlaanderen aantrekt.
6: Dit is Radio Ommeland.
2: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
6: Radio Ommeland.
10: Ommeland. Ommeland.
6: De radio voor Brugge en omstreken. Voelde hits uit de jaren 70, 80 en 90. Dit is Radio Ommeland.

0: ongelofelijke stuntprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokken verwelkomen ze je met een vernieuwd concept, met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokken, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.
2: Jelle de Klerk BV, wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. Info at jelledeklerkbvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
3: Vetorpoorten, aan de Brugsestraat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort. Zowel groot als kleinhandel. Je kan er terecht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren. Met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferte na opmeting bij u thuis. Snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten. Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
4: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Euroshop. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw

0: gesegregeerde fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland. Het is nu 4 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
2: In Sint Martens-Latem is een levenloos lichaam aangetroffen. Volgens de eerste informatie gaat het om een man van 51 jaar. Het parquet spreekt van een verdacht overlijden. De doodsoorzaak is nog niet gekend. Er is een onderzoeksrechter gevorderd. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om. Er zijn ook tientallen gewonden. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw mag aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans Ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn gearresteerd. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het Ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst, voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen om te stoppen met de deportaties. De Iraanse voetbalbond meldt dat de Verenigde Staten de ticketquota voor Iran

klassiekers elke dag op je radio. Welkom bij Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland, DAB Plus en FM. De Franse zanger en acteur Patrick Bruel is in hechtenis genomen in het kader van een onderzoek naar seksueel geweld. In dit stadium heeft het onderzoek betrekking op 13 vermeende slachtoffers, meldt nog het parquet. In de westelijke banlieue in Parijs is dat. Bruel is in Frankrijk het voorwerp van 4 onderzoeken naar verkrachting en in België van een gerechtelijk onderzoek naar aanranding.

0: Radio Nieuwsflits.
1: Torhout gaat straatverlichting 's nachts voortaan dimmen in plaats van doven. De omschakeling van naar ledverlichting is al voor 75% voltooid, zegt schepen Hans Blomme. In Torhout, een gemeente in West-Vlaanderen, is de maatregel tegen energiecrisis in 2022 gedaan om de openbare straatverlichting 's nachts te doven. Dat leverde een jaarlijkse besparing op van 55.000 euro.

is Radio Ommeland. 104.9 FM, jouw classic station. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
3: Hoevenslagerij Evelien. Van boerderij tot hoevenslagerij. Bij Hoevenslagerij Evelien krijg je kwaliteit rechtstreeks van de boerderij. Vlees zonder toevoegingen, steeds vers en puur. Kwaliteit dat je proeft en waar elke dag door Evelien wordt op toegezien. Ook soepen, dessertjes, tapas, charcuterie en andere gerechten te verkrijgen. Bestel online via www.hoevenslagerijevelien.be of kom naar de Zomerstraat Oost 27 te Damme. Steeds op afspraak.
4: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Euroshop. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
5: Als u op de Heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's De Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's De Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's De Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
0: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernem en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
1: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
6: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Showdancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info at stadsradiovlaanderen.be.
4: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
7: Het regionale nieuws.
8: Een zeppelin is maandag vanuit Duitsland tot in de Vlaams-Brabantse gemeente Grimbergen gevlogen. Het toestel was opgestegen op de luchthaven van Essen-Mülheim in het westen van Duitsland en vloog over Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant richting zijn bestemming. Het toestel navigeerde gecontroleerd in het lagere luchtruim in de onmiddellijke omgeving van de luchthaven, zegt Skies-woordvoerder Kurt Verwilge. De bemanning kreeg instructies van de verkeerstoren om voldoende afstand tot het overige vliegverkeer te verzekeren. Woensdag zoefde Zeppelin door de lucht naar Frankrijk.
9: Vrienden Elias Verraks, Jonas Houwen en Jona Muilo openen aanstaande vrijdag in Stadspark de deuren van de Vaarbar. De Vaarbar kleurt al voor het vierde jaar op een rij de Roeselaarse zomer. We zijn al heel lang vrienden, maar merkten dat we elkaar niet meer veel zagen. Besloten iets te doen, de Vaarbar.
8: Het aantal huwelijken in Vlaanderen en Brussel is in 2025 opnieuw gestegen tegenover het jaar voordien. 32.222 koppels stapten vorig jaar in het huwelijksbootje. Een stijging van zo'n 2% tegenover 2024. Dat blijkt uit een onderzoek van VRT Nieuws. Hoewel de groei niet heel groot is, bereiken we hiermee wel het hoogste aantal huwelijken in meer dan 25 jaar tijd. Vanaf 2027 maken inwoners van de Zennevallei met een sterke lokale band opnieuw meer kans op een sociale woning. 7 gemeenten willen daarmee voorrang geven aan mensen die er allang wonen of opgroeiden. Zo hopen ze de druk op de wachtlijsten eerlijker te verdelen en lokale verankering te belonen.
9: Enkele hoogtechnologische robots rijden tegenwoordig heen en weer op de velden bij onderzoekscentrum Enagro in Bijtem, bij Roeselare. Daar worden ze getest op hun voor- en nadelen tijdens het verwijderen van onkruid op het groenteveld. De robot vervangt een landbouwer niet. Je moet hem zien als een extra werktuig op het bedrijf, al dus iemand van Enagro.
7: Dit is Radio Ommeland.
10: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
9: Vandaag wisselen bewolkt weer met buien, lokaal vergezeld van onweer, maximaal van 13 tot 18 graden. Vanavond trekken de laatste buien weg naar Nederland en Duitsland. We krijgen tijdelijk bredere opklaringen, maar later schuift er over Frankrijk veel bewolking over het land. Minimaal tussen 5 en 12 graden.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: Driemaal stond hij op het podium. Toch ging het voorjaar ten huize Fretin de Boeken in als ergerniswekkend. Nu is de bladzijde omgedraaid en voert Milan Fretin zich weer volbloed sprinter. Mijn honger naar succes is groot, klinkt het aan de vooravond van de Het Spel.

rood zit, zal er zijn. Welkom bij onze Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met de beste muziek. Ook op DAB Plus en op FM voor de regio Brugge of 104.9 FM. Hij staat altijd klaar voor het volgende avontuur, maar de voorbije jaren leerde tv-maker Toon Waas ook stilstaan. Nu verbindt hij zijn naam aan The Check, een campagne die Vlamingen aanspoort om hun mentale veerkracht te meten. Want uit het 6e AXA Mind Health Report blijkt dat het mentale welzijn van de Belgen verder op achteruit gaat. De helft van de bevolking bevindt zich in een negatieve spiraal. Waas praat openhartig over waarom hij dit belangrijk vindt. Na de crash heb ik zelf iemand nodig gehad om mee te praten, want je schaamt je rot tegenover de kinderen en tegenover je ouders.

Ik sluit mijn ogen voor even maar en in een flits is het weer voorbij. Ik zie dingen voorbij gaan als in een droom. Ik zie de mooiste dingen, maar het is voorbij voor ik het weet. Het is hetzelfde oude liedje. We zijn gewoon maar een druppel in een eindeloze zee. We zijn slechts zandkorrels op de grond. Maar we willen dat niet zien. We denken dat we groter zijn dan we in werkelijkheid zijn. Want we kunnen ons wel uitsloven, maar uiteindelijk eindigen we allemaal hetzelfde. Er is niets dat voor eeuwig is, behalve de aarde en de hemel. We glijden langzaam weg, ieder op zijn eigen tijd. En als zouden we het willen, er is niets en niemand die ons van dat einde afhoudt. Zelfs al het geld op aarde niet. We denken dat wij groot en machtig zijn, maar uiteindelijk zijn we niet meer dan een klein stofje dat meegenomen wordt door de wind. Dust in the wind. Kansas.

Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76.

0: Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken. Vetorpoorten aan de Brugse straat 150 in Torhout. De specialist voor de beste garagepoort, zowel groot als kleinhandel. Je kan het recht voor voordeuren en sectionale poorten in alle kleuren, met of zonder automatisatie. Verkrijgbaar in verschillende paneeldiktes en ook maatwerk. Vetorpoorten beschikt ook over metalen kantelpoorten en garageboxen. Bij Vetorpoorten gratis prijsofferten na opmeting bij u thuis, snelle service na verkoop en herstellingen van alle merken. Bezoek vrijblijvend onze nieuwe showroom. Vetorpoorten, Bruggestraat 150, Torhout. Bel 050 21 26 16.
1: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94. De Blankenbergen.
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 5:00. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: In Sint Maartenslatum is een levenloos lichaam aangetroffen. Volgens de eerste informatie gaat het om een man van 51 jaar. Het parquet spreekt van een verdacht overlijden. De doodsoorzaak is nog niet gekend. Er is een onderzoeksrechter gevorderd. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om. Er zijn ook tientallen gewonden. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw mag aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans Ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn gearresteerd. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het Ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst, voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen om te stoppen met de deportaties. De Iraanse voetbalbond meldt dat de Verenigde Staten de ticketquota voor Iraanse supporters op het WK hebben ingetrokken. Daardoor kan de Iraanse bond geen tickets meer verdelen aan zijn fans. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor Iraniërs die al een ticket hebben. Het WK start al over 2 dagen. Iran zit trouwens in dezelfde groep als België. De Rode Duivels spelen op 21 juni tegen Iran. Het is wisselvallig met kans op buien en maximaal 18 graden. Tot aan het weekend hetzelfde weerbeeld. Wisselvallig, geregeld een bui en maximaal 19 graden.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Aan bijzondere bieren geen gebrek in ons land, maar het bier dat Bart de Kraker uit Aalst brouwt is toch wel heel uniek. Bart heeft 2000 liter van zijn anijsbier Kraker Anijs gebouwd of gebrouwd voor de lancering op 22 mei. Hij brouwt intussen al 17 jaar zijn eigen bieren, maar het verhaal van zijn anijsbier gaat maar liefst 40 jaar terug in de tijd.

me dat je niet boos op me wordt, pa, zegt ze voorzichtig. Ze haalt nog eens diep adem en aarzelt even. Ze weet zeker dat haar vader het niet leuk vindt wat ze hem gaat vertellen, maar ze zit niets anders op. Hij ziet zijn dochter eigenlijk nog steeds als het kleine meisje dat hij moest beschermen tegen de buitenwereld. Maar ja, kleine meisjes worden groot. Ook al gaat dat bij de een wat sneller dan bij de ander. Toen ze een paar maanden geleden voor het eerst met een jongen thuis kwam, was haar vader daar absoluut niet blij mee. Hij had haar zelfs nog gewaarschuwd. Maar ja, welk tienermeisje luisterde nu naar de adviezen van haar vader? En nu heeft ze zich met die jongen in nesten gewerkt. Het gebeurde zomaar, zonder dat ze erbij nadachten. Ineens was ze zwanger. Het kindje dat je gaat krijgen wordt ons kindje, had haar vriend onmiddellijk beloofd. Hij vroeg haar zelfs ten huwelijk, zodat ze na de geboorte een echt gezinnetje zouden kunnen zijn. Ze zag er als een berg tegenaan, maar tegelijkertijd vertrouwde ze erop dat het uiteindelijk allemaal wel mee zou vallen met zo'n kleine erbij. Haar vriendinnen vonden het maar niet. Laat die jongen, je bent nog veel te jong om nu al te trouwen en een gezinnetje te beginnen, hadden ze gezegd. Het had haar onzeker gemaakt en nu staat ze voor het moeilijkste moment in haar leven. Ze moet haar vader alles vertellen over de jongen met wie ze gaat trouwen en over de baby die ze krijgt, die ze per se zelf wil opvoeden. Ze zucht nog eens en kijkt haar vader diep in de ogen. Zo zelfverzekerd mogelijk zegt ze: pa, ik moet je iets belangrijks vertellen. En begin alsjeblieft niet meteen met het afsteken van een van die preken van je. Papa, don't preach, Madonna.

0: elke dag te beluisteren via FM en DAB+. En ook online. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen-Ommeland. Welkom erbij.
1: Dit betekent wellicht het einde van zijn carrière. Dat vermoedt een cardioloog nadat de Deense voetballer Christian Eriksen voor de tweede keer op enkele jaren tijd in elkaar stuikte door hartproblemen. Dit heeft niet alleen een fysieke, maar ook een psychologische impact.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur, 04 77 95 76 12.
2: Als u op de heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op auto's-dewulf.be.
3: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt voor

0: Als je energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Euroshop. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. Euroshop. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
4: Goedemorgen, goedemorgen.
3: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Fadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35, VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39 of info@stadsradiovlaanderen.be.
0: Taxi bestellen, taxi kusten bellen 0473-113-333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen 0473 113 333.
5: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
6: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
6: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495-38-39-39.
7: Het regionale nieuws.
8: In de Kruittuintunnel in Brussel is maandagnacht een opmerkelijk verkeersongeval gebeurd. Een auto viel daar in de tunnel, wat in de ochtend voor lange files zorgde. De bestuurder raakte daarbij gewond, maar kon zelf uit het voertuig klimmen.
9: De jaarlijkse Mariale kinderprocessie op het Begijn of in Lier trok dit jaar tussen de 60 en 70 deelnemers en kinderen dus. Dat is een forse stijging tegenover vorig jaar, toen er 45 kinderen meeliepen. En het jaar daarvoor, toen het er slechts 30 waren. De processie vond traditioneel plaats op de zondag na Sacramentsdag.
8: Leerlingen van de basisschool Sint Joris in Wezenbeek-Oppum hoeven voor hun wekelijkse uitstap naar het zwembad voortaan niet meer te wachten op de bus. In plaats daarvan koos de school voor een efficiënter alternatief. Dat nog eens goed is voor het milieu ook. En zelfs voor de conditie doet de Veloctobus wonderen, zegt leerkracht Ketan de Krombrugge. De leerlingen vinden het heerlijk om zelf te trappen. Vanaf september kunnen leerlingen in Meissen onder begeleiding met de bus of al wandelend naar een buitenschoolse opvang. Het gemeentebestuur van Meissen maakt daar €40.000 per schooljaar voor vrij. Met dat geld kunnen de kinderen elke weekdag naar hun hobby gebracht worden na school.
9: Na twee eerdere testedities is in het Centraal Station van Antwerpen de eerste volwaardige rommelmarkt van start gegaan. De VZW Verbintenis organiseerde de twee wekelijkse in de Kievitgalerij van het station om mensen fysiek samen te brengen en zo de strijd aan te gaan tegen de eenzaamheid.
7: Dit is Radio Ommeland.
10: 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
9: Vandaag wisselend bewolkt weer met buien, lokaal vergezeld van onweer, maxima van 13 tot 18 graden. Vanavond trekken de laatste buien weg naar Nederland en Duitsland. We krijgen tijdelijk bredere opklaringen, maar later schuift er over Frankrijk veel bewolking over het land. Minimaal tussen 5 en 12 graden.
7: De grootste hits aller tijden. Dit is Radio Ommeland op 104.9.

welkom erbij. De grootste klassiekers. Dit is Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland met erbij de grote hits en heel veel nieuws en informatie. De Britse Formule 1-coureur Lewis Hamilton haalde zilver op de Grand Prix in Monaco, maar het was zijn vriendin Kim Kardashian die met alle aandacht ging lopen. Amerikaanse rallyster kreeg een handkusje en champagne douche van haar partner.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Verschillende wederen veroordelingen hebben hem niet kunnen tegenhouden om nieuwe feiten te plegen. Een Mechelaar Kevin D., die eerder al de computersystemen van AFAS Dome en American Airlines hackte, wordt er nu verdacht hetzelfde gedaan te hebben bij de Belgische telecombedrijven. De man werd al in maart opgepakt, bevestigt het parket, maar zijn aanduiding lekte pas nu uit. Een man is geen onbekend voor het Belgisch gerecht, maar ook bij de Italiaanse en zelfs Amerikaanse justitie is hij berucht. Enkele jaren geleden slaagde hij erin om in te breken in de computersystemen van vliegtuigmaatschappij American Airlines. Hij reserveerde via die weg ticketjes, maar maakte er uiteindelijk geen gebruik van.
0: Dit is Radio Ommeland op 104.9.

0: 19 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Alles voor een onvergetelijke zomer. Veilig op vakantie met de auto of voor de doe-het-zelver. Kom zeker langs of volg ons op Facebook, Instagram en euroshop.be. Doe mee aan de vele wedstrijden. En vergeet Vaderdag niet. Euroshop. Wedden dat we het hebben?
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold in Brugge koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Tweestraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
4: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
5: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co het Keteltje. Bij Fondue & Co het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
6: Van aan de rand van Brugge, dit is Radio Ommeland.
5: Het is nu 6 uur.
6: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
7: Het parket van Antwerpen gaat opnieuw een 100-tal mannen om een DNA-staal vragen in een aantal onopgeloste zaken. Het gaat om de verdwijning van de kinderen Kim en Ken en de moord op de tiener Tanja van Kerkhoven, die beide dateren uit begin jaren 90. Uit geavanceerd DNA-onderzoek eerder dit jaar bleek dat de zaken mogelijk aan elkaar gelinkt zijn. Het 120-tal stalen dat toen is geanalyseerd leidde nog niet tot een doorbraak. Als iemand weigert een DNA-staal te geven, zal het parket dwingender optreden. Europa trekt nog eens 16,5 miljoen euro uit om de ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. EU-commissaris voor crisisbeheer Hadja Labib heeft dat gezegd tijdens een bezoek aan het land. Het bedrag komt bovenop de 15 miljoen euro aan humanitaire steun die vorige maand was beloofd. Het geld moet onder andere dienen voor testapparatuur en om extra zorgpersoneel ter plaatse op te leiden. In Congo zijn aan de huidige variant van het virus al zeker 100 mensen gestorven. 7 jihadistische mannen zijn door de correctionele rechtbank in Antwerpen veroordeeld voor het ronselen van fondsen voor terreurgroep IS. Ze deden dat uit naam van liefdadige acties in ons land, maar het geld is gebruikt voor de werking van IS in onder meer Syrië, Turkije en Afghanistan. De spilfiguur is bij verstek veroordeeld tot 15 jaar cel. 2 medeverdachten kregen mildere straffen. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft Visma-Lies de ploegentijdrit gewonnen. Al moest Wout van Aert zijn teammaats al vroeg laten rijden. Kopman Matteo Jorgensen doet zo'n goede zaak in het klassement ten opzichte van zijn rivalen. Maar de leiderstrui blijft om de schouders van de Fransman Alex Baudin. De temperaturen klimmen minder hoog dan gisteren, tot 18 graden. En door de wind voelt het vrij fris aan. Straks ook nog kans op enkele buien. Daarna, vooral tijdens de nachtelijke uren, droger met af en toe een opklaring.
6: Radio Ommeland.
8: Ommeland. Ommeland.

0: Stadsradio Nieuwsflits.
1: Naast nieuwe sportinfrastructuur voor competitiezwemmers lanceert de stad Genk vanaf 1 juni ook een online ticketsysteem voor de bezoekers van het zwembad. Zwemmers kunnen voortaan via activiteiten.genk.be online tickets kopen en krijgen daarna een QR-code waarmee ze sneller binnen kunnen.
0: Welkom.
2: Hey, this is Joe Cocker.
3: Hi, I'm Gloria Stefan.
4: Hi, this is Peter Cetera.
5: Hi, this is Pat Benatar.
6: Hey, this is Meatloaf.
7: Hi, this is Kim Wilde.
0: De Gouden Hitser Lee. Dit is Radio Ommeland.

Elke dag de grote klassiekers op je radio. Dit is de Stadsradio voor West-Vlaanderen en Ommeland. Met muziek op je radio uit het gouden verleden. Maar ook af en toe wat regionaal nieuws ertussen. En nieuws uit binnen- en buitenland. In het Vlaams-Brabantse Overijse is een discussie tussen een buschauffeur van de lijn en twee jonge vrouwen zondagavond helemaal onttaard. Op beeld is te zien hoe een van de vrouwen meerdere keren met een baksteen naar de ruit van de deur van de bus gooide. Uiteindelijk komt het ook tot een duwend trekwerk. Volgens de politie vielen er geen gewonden en werd niemand opgepakt. De aanleiding zou een incident met de hond van een van de vrouwen zijn.

0: Radio Nieuwsflits.
1: De 14e editie van Gent smaakt een van de grootste openluchtrestaurants van Vlaanderen. Kende voor het eerst een mindere editie door het slechte weer.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. 7 Kolte Heijerweg 45 in Gistel.
1: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen.
2: Club Morfeo, goedemiddag.
3: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
2: Ja, ja, we zijn al open hoor.
3: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
2: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
3: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
2: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
3: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
4: Oh, oké, geef mijn auto sleutels en we zijn weg.
3: Oké, kom aan, let's go. Club Morfeo. Maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
0: Stadsradio Vlaanderen gaat naar zee op zaterdag 8 augustus met Hugo Sigal en Friends.
5: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Vanaf 14 uur in het Staffersluis Eventcentrum Bredene met Maarten Cox en de Gravity Show Dancers, Johan Veugelers, Vadim, Frans Divas, Sila en Lisa, Steve Tielens en John Dennis. Een wervelende show in het Staffersluis Eventcentrum Bredene. Inkom €35. VIP €55. Boeking en info 0495-38-39-39. Of info@stadsradiovlaanderen.be.
6: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
7: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij uw reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
0: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
8: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
9: Het regionale nieuws.
10: Bij de brand in Anderlecht van afgelopen zaterdag lieten Amin en zijn vader beide inwoners van Ganshoren het leven, bevestigt Kaja El Aoudi van PS, voorzitter van het OCME in Ganshoren.
11: In de Flandria-jachthaven langs het kanaal Brugge-Gent in Brugge is vrijdagnamiddag een mazoetvervuiling vastgesteld. Omdat de stroming de olieachtige substantie richting de Brugse binnenwateren dreigde mee te voeren, werd de brandweer opgeroepen. Ook medewerkers van de Vlaamse Waterweg kwamen ter plaatse om de omvang van de vervuiling in kaart te brengen. In overleg met de hulpdiensten werd beslist om een drijvende dam te plaatsen. De plannen voor de aanleg van een fietstunnel onder het kruispunt van de Ringlaan met de Raverschootstraat in Eeklo krijgen eindelijk groen licht. Er werd een bezwaar ingediend, maar dat is nu van de baan. Dit jaar staat Eeklo nog voor twee belangrijke mijlpalen in het dossier. Want onder meer ook de ring rond Eeklo moet aangelegd worden.
10: De correctionele rechtbank van Hasselt heeft 5 mannen veroordeeld voor helpdeskfraude. De daders kregen straffen tot 30 maanden cel. Opvallend, een van hen werd geïdentificeerd omdat hij door een visuele beperking met zijn hoofd vlak bij het scherm van de geldautomaat moest staan.
12: Dit is Radio Ommeland. 104.9 FM. Elke dag de grootste klassiekers en het heetste regionale nieuws en lokale activiteiten.
13: Vanavond trekken de laatste buien weg van Nederland naar Nederland en Duitsland. Minima van 5 tot 12 graden. Morgen wordt het wisselend bewolkt met vooral in de namiddag opnieuw buien met kans op onweer. Maxima van 14 tot 18 graden.
12: Radio Ommeland.
14: 104.9 FM.

0: welkom bij jouw Stadsradio met de beste muziek. Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland. Met muziek op het muziek uit het gouden verleden elke dag weer. En daarbij ook heel veel nieuwsfeiten en heel veel actuele informatie. De Rode Duivels vliegen naar Amerika in een rechtstreekse vlucht van zo'n 12 uur. Ze krijgen er te maken met het grootste tijdsverschil op het WK. In Seattle is het 9 uur vroeger dan in Brussel. De jetlag snel overwinnen wordt essentieel. En daarom liet KBVB zelf speciale verlichting installeren in de 30 kamers van het Spelershotel.
1: Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.
2: Dit is Radio Ommeland.
1: 104.9

ik alles van tevoren maar geweten. Maar ja, niemand had me ooit gewaarschuwd. Niemand had me ooit iets gezegd over alle leugens die ze vertelde. Of over al die mannen die ze berooid en jankend had achtergelaten. Dus hoe kon ik nu weten hoe ze in werkelijkheid was? Maar niemand hoeft zich schuldig te voelen, hoor. Het maakt mij eigenlijk niets meer uit. Het is nu eenmaal gebeurd. En trouwens, ze zal niet zo snel andere mannen weer gaan teleurstellen. Want mocht je naar haar op zoek gaan, dan heb ik een boodschap voor je. Ze is er definitief vandoor gegaan. Eigenlijk wel vreemd dat niemand me van tevoren had gewaarschuwd. Want iedereen wist wie ze was en wat ze had gedaan. Maar hou je sorry's en je excuses maar voor je. Het is toch allemaal niet meer nodig. Ze is al definitief uit mijn leven verdwenen. Nu ja, bijna dan. Want reken maar dat ze nog niet uit mijn geheugen is verdwenen. Zoals ze uit haar ogen keek, haar maniertjes, haar kleur haar. Alles is nog erg dichtbij. Haar zoete en zachte stem, haar mooie, heldere ogen. Ik zie ze nog zo voor me. In gedachten dan. Want ze is er in werkelijkheid al lang vandoor. En probeer haar maar niet te zoeken. Je zult haar toch niet vinden. Want na alles wat ze mij heeft aangedaan, moest ik iets doen. Dus ga niet naar haar op zoek. Waar je ook zoekt, ze zal het toch niet meer zijn. She's not there. Santana.

als je oud van de grot ziet aller tijden, zit je goed bij Stadsradio West-Vlaanderen Ommeland te beluisteren via DAB+ en ook via FM. De voetbalinfrastructuur van ons genoegen Vorselaar is toe aan vernieuwing. Die noodzakelijke opfrissing biedt tegelijkertijd een kans om breder te kijken naar de toekomst van sport en vrije tijd in Vorselaar.

verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te

0: voor de ochtenden.
1: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
2: Van aan de rand van Brugge, dit is Radio Ommeland. Het is nu 7 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: Het parket van Antwerpen gaat opnieuw een 100-tal mannen om een DNA-staal vragen in een aantal onopgeloste zaken. Het gaat om de verdwijning van de kinderen Kim en Ken en de moord op de tiener Tanja van Kerkhoven, die beide dateren uit begin jaren 90. Uit geavanceerd DNA-onderzoek eerder dit jaar bleek dat de zaken mogelijk aan elkaar gelinkt zijn. Het 120-tal stalen dat toen is geanalyseerd leidde nog niet tot een doorbraak. Als iemand weigert een DNA-staal te geven, zal het parket dwingender optreden. Europa trekt nog eens 16,5 miljoen euro uit om de ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. EU-commissaris voor crisisbeheer Hadja Labib heeft dat gezegd tijdens een bezoek aan het land. Het bedrag komt bovenop de 15 miljoen euro aan humanitaire steun die vorige maand was beloofd. Het geld moet onder andere dienen voor testapparatuur en om extra zorgpersoneel ter plaatse op te leiden. In Congo zijn aan de huidige variant van het virus al zeker 100 mensen gestorven. 7 jihadistische mannen zijn door de correctionele rechtbank in Antwerpen veroordeeld voor het ronselen van fondsen voor terreurgroep IS. Ze deden dat uit naam van liefdadige acties in ons land, maar het geld is gebruikt voor de werking van IS in onder meer Syrië, Turkije en Afghanistan. De spilfiguur is bij verstek veroordeeld tot 15 jaar cel. 2 medeverdachten kregen mildere straffen. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft Visma-Lease de ploegentijdrit gewonnen. Al moest Wout van Aert zijn teammaats al vroeg laten rijden. Kopman Matteo Jorgensen doet zo'n goede zaak in het klassement ten opzichte van zijn rivalen. Maar de leiderstrui blijft om de schouders van de Fransman Alex Baudin. De temperaturen klimmen minder hoog dan gisteren, tot 18 graden. En door de wind voelt het vrij fris aan. Straks ook nog kans op enkele buien. Daarna, vooral tijdens de nachtelijke uren, droger met af en toe een opklaring.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

0: Nieuwsradio, Nieuwsflits.
1: In Brugge hebben verschillende vredesorganisaties actie gevoerd tegen de oorlog in Palestina. Actievoerders verzamelden Brugge en vormden een stiltecirkel. En dat al voor de zevende keer.
0: Ommeland. Radio Ommeland. De radio voor Brugge en omstreken.

0: welkom bij Stadsradio, Stadsradio West-Vlaanderen, Ommeland te beluisteren via DAB+, maar ook online te beluisteren via www.radioommeland.be. De lokale bevolking van Lanzarote is de grote hordes toeristen meer dan beu. Enkele inwoners spelen nu een agressief intimidatiespelletje. Ze plakken de sleutelkastjes van Airbnb-accommodaties dicht en blokkeren de toegang tot de populaire natuurgebieden.
1: Ommeland. Info @radioommeland.be.

0: is Radio Ommeland.
1: Massale stokverkoop aan ongelooflijke stuntprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
2: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokken verwelkomen ze je met een vernieuwd concept, met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokken, Lippenslaan 124 050 96 06 60.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
4: Club Morfeo, goedemiddag.
5: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
4: Ja, ja, we zijn al open hoor.
5: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
4: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
5: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
4: Oh, oké, tot strakjes, dank u.
5: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
6: Oh, oké, ik neem mijn notasleutels en we zijn weg.
5: Oké, kom aan, let's go.
7: Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
8: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.

0: Het boeit me geen.
1: Stadsradio Nieuwsflits.
2: Duizenden enthousiaste deelnemers genoten van Couleur Run, een organisatie van de Burgerschool uit Roeselaren. Ik verwacht dat dit evenement nog zal groeien. De Couleur Run van de Burgerschool werd een schot in de roos. Het kleurrijke spektakel lokte duizenden deelnemers naar de stad Roeselaren. De Couleur Run is in korte tijd uitgeroeid tot een lokaal initiatief, tot een evenement met uitstraling tot ver buiten Roeselaren.

0: zegt, bij voorkeur gratis. Fred zegt, denk jij dat er mensen op de maan wonen? Het antwoord van Kos, natuurlijk, er brandt s'avonds toch licht. Aan de kassa van het theater, twee kaartjes alstublieft. Voor Romeo en Julia? Nee, voor mijn vrouw en voor mij.
1: 104.9 FM.

0: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
1: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. info@jellede-klerk-bvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
2: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral samen.

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
2: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94.

0: Het is nu 8 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws. Het parket van Antwerpen gaat opnieuw een honderdtal mannen om een DNA-staal vragen in een aantal onopgeloste zaken. Het gaat om de verdwijning van de kinderen Kim en Ken en de moord op de tiener Tanja van Kerkhoven, die beide dateren uit begin jaren 90. Uit geavanceerd DNA-onderzoek eerder dit jaar bleek dat de zaken mogelijk aan elkaar gelinkt zijn. Het 120-tal stalen dat toen is geanalyseerd leidde nog niet tot een doorbraak. Als iemand weigert een DNA-staal te geven, zal het parket dwingender optreden. Europa trekt nog eens 16,5 miljoen euro uit om de ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. EU-commissaris voor crisisbeheer Hadja Labib heeft dat gezegd tijdens een bezoek aan het land. Het bedrag komt bovenop de 15 miljoen euro aan humanitaire steun die vorige maand was beloofd. Het geld moet onder andere dienen voor testapparatuur en om extra zorgpersoneel ter plaatse op te leiden. In Congo zijn aan de huidige variant van het virus al zeker 100 mensen gestorven. 7 jihadistische mannen zijn door de correctionele rechtbank in Antwerpen veroordeeld voor het ronselen van fondsen voor terreurgroep IS. Ze deden dat uit naam van liefdadige acties in ons land, maar het geld is gebruikt voor de werking van IS in onder meer Syrië, Turkije en Afghanistan. De spilfiguur is bij verstek veroordeeld tot 15 jaar cel. 2 medeverdachten kregen mildere straffen. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, heeft Visma-Lease de ploegentijdrit gewonnen. Al moest Wout van Aert zijn teammaats al vroeg laten rijden. Kopman Matteo Jorgensen doet zo'n goede zaak in het klassement ten opzichte van zijn rivalen. Maar de leiderstrui blijft om de schouders van de Fransman Alex Baudin. De temperaturen klimmen minder hoog dan gisteren, tot 18 graden. En door de wind voelt het vrij fris aan. Straks ook nog kans op enkele buien. Daarna, vooral tijdens de nachtelijke uren, droger met af en toe een opklaring.
1: Radio Ommeland.
2: Ommeland. Ommeland.

0: 60 jaar muziekgeschiedenis.
1: Radio Ommeland
0: 104.9 FM.

0: Breng nu je oud goud naar Edelmetalen Piatti. Peter-Jan Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile, sfeervol ingericht met een knipoog naar Frankrijk en altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: Als u op de Heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
3: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op. Maar jij verbruikt vooral 's avonds. Zonde toch? Dat is vanaf nu verleden tijd.

0: Daalt je energiefactuur. Illumen Unlimited Energy. Ontdek ons volledige aanbod op de website illumen.solar. Taxi bestellen, taxi kusten bellen. 0400 73 113 333. Taxi Kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxi Kust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxi Kust bellen. 0473 113 333.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. het Keteltje. Bij Fondue & Co. het Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
2: Ommeland. www.radioommeland.be.

Is het alweer zover? Man, het is nog maar 6 uur. Ik lag nog net lekker te dromen. Net nu ik op het punt stond de liefde van mijn leven te zoenen bij zo'n romantisch Italiaans beekje. Maar nee hoor, in één klap werd ik wakker geschud. Ik zal me nog moeten haasten om op tijd te komen op mijn werk. Anders kan ik daar mijn biezen wel pakken. Ach ja, ik weet het nu al. Dit wordt weer zo'n dag waarvan je eigenlijk zou willen dat je bedje allang gespreid was. Ik moet nu wel echt opschieten om een trein te halen. Wil ik nog om 9 uur achter mijn bureau zitten. Ach, had ik een vliegtuig, dan nog zou ik te laat komen. Wat wil je? Elke ochtend moet ik weer beslissen wat ik die dag aantrek. En dat kost nu eenmaal veel tijd. Als ik dan net te laat op mijn werk kom, staat de baas al te kijken. Ik geef dan maar gauw de trein de schuld, die weer eens een vertraging had. Maar wat wil je ook? Gisteravond had mijn vriendje weer eens romantische plannen. Waarom moet dat nu altijd op de avond dat ik er de volgende ochtend vroeg uit moet? Hij houdt er geen rekening mee dat ik diegene ben die het geld moet verdienen, omdat hij zonder werk zit. Maar ja, als hij dan eenmaal met zijn lieve stem in mijn oor fluistert, dan kan ik gewoon geen nee zeggen. En dat alles maakt het vandaag weer zo'n rare maandag. Zo'n dag waarop je zou willen dat het nog zalig zondag was. De dag waar ik me veel beter bij voel. Maar ik zal ermee moeten leren leven. Vandaag is gewoon weer zo'n moeilijke maandag. Manic Monday, de Bengals.

0: Kasia, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 66.

0: Utrecht. Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
2: Van aan de rand van Brugge, dit is Radio Ommeland. Het is nu 9 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: Wie dronken achter het stuur van zijn wagen wordt betrapt, krijgt vanaf juli altijd een tijdelijk rijverbod van 12 uur. Die wetswijziging is zo pas in het Staatsblad verschenen. Momenteel kan je na een positieve alcoholtest ook een rijverbod van maar 2 of 3 uur krijgen. Maar federaal mobiliteitsminister Krukke wilde dat gelijk trekken. Met de aanpassing wil de regering een krachtig signaal geven, omdat vele burgers het gevaar van de combinatie alcohol en rijden nog blijken te onderschatten. Aan een terminal in het deurgangdok in de Antwerpse haven zijn 4 containers van een boot bovenop een bunkerschip gevallen. Als bij wonder raakte niemand gewond, er is uiteraard wel materiële schade. Mogelijk is er ook sprake van vervuiling door een kortstondig olielek. Het is voorlopig onduidelijk hoe het incident kon gebeuren. Voor de overige terminalactiviteit in de haven zijn er geen gevolgen. Er moet een maximumfactuur komen voor beugels voor kinderen. Dat zegt minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Vanaf volgend jaar zullen ouders voor dergelijke behandeling nog maximaal €792 per jaar betalen. Het gaat wel enkel om zogeheten geconventioneerde specialisten. Andere orthodonten mogen nog wel van het tarief afwijken, maar binnen afgesproken grenzen. De regering wil 14 miljoen uittrekken om de maatregel te bekostigen. En op het tennistoernooi van Queen's in Londen waren dinsdag alle ogen gericht op de eerste ronde in het dubbelspel. Na 4 jaar afwezigheid op de courts heeft de Amerikaanse legende Serena Williams haar comeback gemaakt. Aan de zijde van de jonge Canadese Mboko won ze die eerste partij tegen het duo Martinez-Routliffe met gemak. Serena Williams is 44. Tijdens de nacht trekt de regen weg langs het oosten. Daarna zijn er opklaringen met mogelijk een mistbank in de ochtend. Woensdag overdag halen we 18 graden.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkoolte Heierweg 45 in Gistel.
1: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere friet.

0: 10 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: Zin in een gezellige pauze in het hart van Deinze? Spring dan eens binnen bij Brasserie Odile op de Markt. Voor een heerlijke koffie, een lekkere lunch of laat je verleiden door de uitgebreide dessertkaart met pannenkoeken, wafels en ijsjes. Bij mooi weer geniet je van de gezelligheid op het ruime terras. Met het grote schuifraam wagenwijd open. Brasserie Odile. Sfeervol ingericht, met een knipoog naar Frankrijk. En altijd met de glimlach bediend. Te vinden aan de Markt 71 in Deinze. Bij Brasserie Odile heb je onmiddellijk dat vakantiegevoel. Bovendien blijft de keuken in juli en augustus open tot 21:30.
2: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
0: Gastropub Bechamel voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Jo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselaren, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel, dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
0: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt voor de ambiance en sfeer. Met themadagen en dansavonden. Meer info op de Facebookpagina. Bij de Graaf van Vlaanderen ben je altijd welkom. Duinenstraat 51, Oostende. Met een groot terras, net aan de zee en langs een gegeerde fietsroute.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.
4: www.radioommeland.be.

0: popüler müzik hissediniz.
1: Dit is Radio Ommeland.

ongelooflijke stuntprijzen bij Maro te Ruddervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Ruddervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.

0: bestanden.
1: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokke verwelkomen ze je met een vernieuwd concept. Met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokke, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.
2: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
3: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 10 uur. Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
4: Wie dronken achter het stuur van zijn wagen wordt betrapt, krijgt vanaf juli altijd een tijdelijk rijverbod van 12 uur. Die wetswijziging is zo pas in het Staatsblad verschenen. Momenteel kan je na een positieve alcoholtest ook een rijverbod van maar 2 of 3 uur krijgen, maar federaal mobiliteitsminister Krukke wilde dat gelijk trekken. Met de aanpassing wil de regering een krachtig signaal geven, omdat vele burgers het gevaar van de combinatie alcohol en rijden nog blijken te onderschatten. Aan een terminal in het deurgangdok in de Antwerpse haven zijn 4 containers van een boot bovenop een bunkerschip gevallen. Als bij wonder raakte niemand gewond, er is uiteraard wel materiële schade. Mogelijk is er ook sprake van vervuiling door een kortstondig olielek. Het is voorlopig onduidelijk hoe het incident kon gebeuren. Voor de overige terminalactiviteit in de haven zijn er geen gevolgen. Er moet een maximumfactuur komen voor beugels voor kinderen. Dat zegt minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Vanaf volgend jaar zullen ouders voor dergelijke behandeling nog maximaal €792 per jaar betalen. Het gaat wel enkel om zogeheten geconventioneerde specialisten. Andere orthodonten mogen nog wel van het tarief afwijken, maar binnen afgesproken grenzen. De regering wil 14 miljoen uittrekken om de maatregel te bekostigen. En op het tennistoernooi van Queen's in Londen waren dinsdag alle ogen gericht op de eerste ronde in het dubbelspel. Na 4 jaar afwezigheid op de courts heeft de Amerikaanse legende Serena Williams haar comeback gemaakt. Aan de zijde van de jonge Canadese Mboko won ze die eerste partij tegen het duo Martinez-Routliffe met gemak. Serena Williams is 44. Tijdens de nacht trekt de regen weg langs het oosten. Daarna zijn er opklaringen met mogelijk een mistbank in de ochtend. Woensdag overdag halen we 18 graden.
3: Radio Ommeland.
5: Ommeland.
3: De radio voor Brugge en omstreken.

Radio Ommeland. 104.9 FM, jouw classic station. Het allerbeste uit meer dan 60 jaar muziekgeschiedenis.

0: voor jou. Goedemiddag.
1: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
0: Ja, we zijn al open hoor.
1: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
0: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
1: Geweldig, tot strakjes Sabrina.
0: Ah, oké, tot strakjes, dank u.
1: Club Morfeo is open. Patrick, heb je het gehoord? Gaan we naar de Morfeo?
2: Oh, oké, ik neem mijn notasleutels en we zijn weg.
1: Oké, kom aan, let's go. Club Morfeo, van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina.

0: Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.

0: Francia, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te Brugge.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76 12.
2: Als u op de heirweg Beveren-Roeselare rijdt, stop dan zeker eens ter hoogte van nummer 150. Want daar vind je Auto's de Wulf. Gekend voor zijn enorme keuze in nieuwe en tweedehandswagens. Met ruim aanbod in stok. Auto's de Wulf is vooral gespecialiseerd in Toyota en Hyundai. Maar onderhoudt en repareert alle merken. En heeft ook een eigen sleepdienst en financieringsdienst. Maar opgelet, lenen kost ook geld. Auto's de Wulf. Heirweg 150 in Beveren-Roeselare. En ook op autos-dewulf.be.
3: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes.

0: 10 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur. Gastropub Bechamel. Voor kookkunst en gastvrijheid. Sophie en Njo zijn de sympathieke eigenaars van deze trendy en gezellige zaak. Gelegen in Roeselare, Zuidstraat 30. In Bechamel combineren ze culinaire verwennerij met een gezellige omkadering. Je voelt je thuis met lokale leveranciers en dagverse producten. Kom en proef de klassiekers met een twist. Bechamel. Dat zijn ook lekkere tapas, cocktails, streekbieren en een lekkere fles wijn. Reserveer nu via bechamel.be en vermeld bij je reservatie Stadsradio. Dan voorzien ze nog een leuke verrassing voor u.
1: De ganse zomervakantie zijn we open. En bij mooi weer is er een gezellig zomerterras.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland.
1: Het is nu 11 uur.
2: Radio Ommeland. En dan nu het nieuws.
3: Wie dronken achter het stuur van zijn wagen wordt betrapt, krijgt vanaf juli altijd een tijdelijk rijverbod van 12 uur. Die wetswijziging is zo pas in het Staatsblad verschenen. Momenteel kan je na een positieve alcoholtest ook een rijverbod van maar 2 of 3 uur krijgen. Maar federaal mobiliteitsminister Krukke wilde dat gelijk trekken. Met de aanpassing wil de regering een krachtig signaal geven, omdat vele burgers het gevaar van de combinatie alcohol en rijden nog blijken te onderschatten. Aan een terminal in het deurgangdok in de Antwerpse haven zijn 4 containers van een boot bovenop een bunkerschip gevallen. Als bij wonder raakte niemand gewond, er is uiteraard wel materiële schade. Mogelijk is er ook sprake van vervuiling door een kortstondig olielek. Het is voorlopig onduidelijk hoe het incident kon gebeuren. Voor de overige terminalactiviteit in de haven zijn er geen gevolgen. Er moet een maximumfactuur komen voor beugels voor kinderen. Dat zegt minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Vanaf volgend jaar zullen ouders voor dergelijke behandeling nog maximaal €792 per jaar betalen. Het gaat wel enkel om zogeheten geconventioneerde specialisten. Andere orthodonten mogen nog wel van het tarief afwijken, maar binnen afgesproken grenzen. De regering wil 14 miljoen uittrekken om de maatregel te bekostigen. En op het tennistoernooi van Queen's in Londen waren dinsdag alle ogen gericht op de eerste ronde in het dubbelspel. Na 4 jaar afwezigheid op de courts heeft de Amerikaanse legende Serena Williams haar comeback gemaakt. Aan de zijde van de jonge Canadese Mboko won ze die eerste partij tegen het duo Martinez-Routliffe met gemak. Serena Williams is 44. Tijdens de nacht trekt de regen weg langs het oosten. Daarna zijn er opklaringen met mogelijk een mistbank in de ochtend. Woensdag overdag halen we 18 graden.
2: Radio Ommeland.
4: Ommeland. Ommeland.

0: goud naar Edelmetalen Piatti. Petrian Timmerman van Edelmetalen Piatti heeft jarenlange ervaring in de goudsmederij en antieke juwelen, waardoor je steeds snel een correcte waardebepaling van je goud en juwelen krijgt met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in Scherpenheuvel, Houwaardstraat 323. Zeker de moeite om langs te komen. De meerprijs die we geven voor je oud goud zal de verplaatsing lonen. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Piatti. 0473 26 36 85 of www.piatti.be.
1: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 0477 95 76 12.
2: Taxi bestellen, taxi kust bellen. 0473 113 333. Taxi kust staat steeds dag en nacht voor je klaar. Taxi bestellen kan ook via mail info@taxikust.be. Naast gewone taxiritten doet Taxikust ook luchthavenvervoer, VIP-taxis voor events, shuttle-dienst en bedrijfsvervoer. Taxi bestellen, Taxikust bellen. 0473 113 333.
3: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service en wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
0: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende.
1: Vicky en David verwelkomen jullie in hun nieuwe tapas- en wijnbar Seaport in Blankenbergen. Heerlijke garnaalballetjes, calamares met vers bereide tartaarsaus, Mexicaanse hapjes en albondigas of een bruschetta met tomatensalsa en Italiaanse en Spaanse tapasbordjes. In Seaport kan je ook verschillende wijnen afkomstig uit Duitsland, Spanje, Italië of Zuid-Afrika proeven. Kom eens langs in de Franschommelaan 94 te Blankenbergen. Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 0495 38 39 39.
0: De grootste hits aller tijden. Yesterday. Dit is Radio Ommeland op 104.9 FM.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals EcoPots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkoten Heijerweg 45 in Gistel.
1: Jelle De Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle De Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle De Klerk BV. Voshoek 10, Te Kortemark, 0477-63-43-52. info@jellede-klerk-bvba.be. Jelle De Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
2: In de Sint-Amandstraat 31 in Brugge vind je de Potato Bar. Gekend in de regio door hun lekkere huisgemaakte kroketten. Met verschillende ingrediënten zoals vol-au-vent, garnaal, kaas, balletjes in tomatensaus en andere. Potato Bar is al 9 jaar de place to be voor de lekkerste frietjes, zelfgemaakte mayonaise, hamburgers en veel lekkers. Meer info op www.thepotatobar.be.
0: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
3: Van aan de rand van Brugge, dit is Radio Ommeland. Het is nu 12 uur.
4: Radio Ommeland.
5: Ommeland. Ommeland.

0: Kustumprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Zin in lekkere sushi aan zee? Bij Sushi Knokken verwelkomen ze je met een vernieuwd concept, met een nieuwe uitbater en een ervaren chef. Geniet van een frisse kaart, kwaliteitsvolle ingrediënten en een ontspannen sfeer. Sushi Knokken, Lippenslaan 124, 050 96 06 60.
2: Je zonnepanelen wekken overdag wel energie op, maar jij verbruikt vooral 's avonds.

0: E-factuur. Illumen. Unlimited energy. Neem contact op met een van onze energieadviseurs via illumen.solar.
1: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co. Keteltje. Bij Fondue & Co. Keteltje kan je zowel à la carte genieten of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fondueketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co. Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
2: Klaar voor een sfeervol diner met heerlijke gerechten, volledig afgestemd op het seizoen? Voor uw speciale gelegenheid of feest in onze privézaal, als ook voor rouwmaaltijden. Kom dan zeker langs bij het landelijk gelegen restaurant Artisan in Maltegem. Vlot te bereiken via de expressweg met ruime parking. Of passeer langs verschillende fietsroutes en geniet van het zonnetje op ons achterterras met afgesloten speeltuin. Wij verwelkomen u graag in restaurant Artisan of tijdens de zomermaanden in onze gezellige pop-up tea room. Kijk op www.restaurant-artisan.be of bel 050 66 0020 voor meer informatie. Tot binnenkort.
3: Reclame op jouw stadsradio? Bel nu 04 95 38 39 39.

0: renovaties kan je terecht. Bel 0400 71 03 73 93. LKE Renovaties is gespecialiseerd in laminaat en tegelwerken.
1: Jelle de Klerk BV. Wij maken uw wensen waar. Tuinhuizen, carports, afsluitingen, poorten en veel meer. Houtconstructies Jelle de Klerk BV maakt vrijblijvend een persoonlijke offerte en maakt alles in eigen atelier op maat. Traditioneel vakmanschap en persoonlijk contact, dat is Jelle de Klerk BV. Voshoek 10, te Kortemark, 0477 63 43 52. info@jellede-klerk-bvba.be. Jelle de Klerk heeft een eigen plaatsingsdienst.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur, 0477 95 76 12.
3: Op zoek naar een gezellig en smakelijk avondje uit? Kom dan naar Fondue & Co het Keteltje. Bij Fondue & Co het Keteltje kan je zowel à la carte genieten, of je kiest voor heerlijke vis, vlees of kaasfondue. Maar wist je dat we ook een fantastische lunch, inclusief voor- en hoofdgerecht aanbieden voor maar €15? Ook op zaterdag en zondagmiddag. Surf snel naar onze Facebook of fonduketeltje.be om ons volledige menu te ontdekken en reserveer jouw tafel vandaag nog. Bij Fondue & Co het Keteltje, Weststraat 5 in Blankenbergen, ben je altijd welkom.
4: Uw bad vervangen door een douche. Bij ons kan het. Ik ben Claude van CK Service. En wij doen het zelfs in één dag. Daarnaast helpen we u ook bij het aanvragen van de subsidies. Bel nu voor een vrijblijvende afspraak. 0493 33 3988. Wij sturen uw bad naar het rusthuis.
5: De Graaf van Vlaanderen in Oostende is elke dag open vanaf 10 uur. Voor een koffie, frisdrank of een pintje. Sonja is de vriendelijke gastvrouw die zorgt.

0: geïntegreerde fietsroute.
1: Van aan de rand van Brugge. Dit is de Radio Ommeland. Het is nu 1 uur. Radio Ommeland.
2: Ommeland.
1: De radio voor Brugge en omstreken.

0: Tuincenter De Fever. Altijd iets beter. Op zoek naar een tuincentrum met een grote keuze verse snijbloemen, kamerplanten, tuinplanten, zijdebloemen en planten, decoratie, vijvers en dierenvoeding? Ga dan eens een kijkje nemen bij Tuincenter De Fever. Ook topkwaliteit kunstgras met eigen plaatsingsdienst. En alles om uw terras aan te kleden, zoals Ecopots en Cozapots. Tuincentrum De Fever, meer dan een tuincenter. Het is een beleving. Zevenkote Heijerweg 45 in Gistel.
1: La Plancha, een fusie van de verse Zuiderse keuken en de Vlaamse kookkunst. Unieke en eigen creaties van gerechten, rechtstreeks van de grill naar uw tafel. Bij La Plancha in het centrum van Brugge bieden ze een unieke eetervaring die traditionele Zuid-Amerikaanse smaken combineert met een moderne twist. De chef-koks gebruiken enkel de beste ingrediënten om gerechten te creëren die zowel smaakvol als visueel verbluffend zijn. Kom zelf ervaren waarom La Plancha snel is uitgegroeid tot een van de toprestaurants in de stad. Reserveer online via laplancha.restaurant of kom naar de Vlamingstraat 36 te

0: energiefactuur.
1: Illumen Unlimited Energy. Bereken je terugverdientijd via onze website illumen.solar.
0: De heerlijkste frietjes van Blankenbergen vind je in de Frietrevue. Lekkere frietjes, heerlijke snoepjes.

0: 10 tot 22 uur. Vrijdag en zaterdag van 11:30 tot 24 uur. En zondag van 11:30 tot 22 uur.
1: André en Bart Ledijnen zijn al jaren de specialist in Oostende en omgeving voor al uw tv, audio en witgoed. Ze hebben een eigen hersteldienst voor alle merken en leveren aan huis. Steeds vele toestellen uit stok leverbaar en ook regelmatig speciale promoties en kortingen. www.ledijnen.be of kom naar de Nieuwpoortse Steenweg 145 in Oostende. Hey! Dit is Radio Ommeland.
2: Bring the action.
1: 104.9

Ommeland, de radio voor Brugge en omstreken.

0: ongelooflijke stuntprijzen bij Maro te Rudervoorde. De specialist in porselein, glaswerk, kookpotten, bestekken en geschenkartikelen. Laat je inspireren in de ruime showroom van Maro in de Leegtestraat 6 te Rudervoorde, waar je bovendien comfortabel kan parkeren. Bij Maro word je van het ene wauw-moment naar het andere geleid. De winkel is open van 10 tot 12 uur en van 13:30 tot 18 uur. Gesloten op donderdag, zondag en feestdagen. Ontdek ook ons aanbod op www.maro.be en shop wanneer het u past.
1: Op zoek naar een goede car wash? Highway Wash, met vestigingen in Loppem, Beernum en Oudenburg, is er voor u. 7 op 7 open en met de laagste prijzen uit de streek doen we jouw wagen stralen. Vind alle info op autostradenv.be en vergeet er zeker uw waspas niet aan te vragen, waarmee je nog tot 30% goedkoper kan wassen.
2: Heeft je tuin eens een grondige makeover nodig? Of zou je toch zo graag eens een nieuw terras willen hebben? Contacteer dan Tuinwerken Tondeur. Alle tuinwerken, groen aanleg, onderhoud, aanleg van terrassen, beplanting, grasmatten, ook aanleg van opritten en alle grondwerken. Tuinwerken Tondeur 04 77 95 76
3: 12. Club Morfeo, goedemiddag.
4: Hallo Sabrina, zijn jullie open vandaag?
3: Ja, ja, we zijn al open hoor.
4: Oh tof, en zijn er ook veel meisjes aanwezig?
3: Ja, hier zijn altijd veel meisjes.
4: Geweldig, tof.

0: Oké, kom aan. Let's go.
1: Club Morfeo. Van maandag tot en met vrijdag open van 14 tot in de late uurtjes. Sabrina, de nieuwe uitbaatster, verwacht je in Club Morfeo.
2: Van aan de rand van Brugge. Dit is Radio Ommeland. Het is nu 2:00. Radio Ommeland.
3: Ommeland.
2: De radio voor Brugge en omstreken.